opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Drink je nog iets mee? Ze sluiten zo, het is al 2:15. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

In de Zendtijd voor Kerken is dit uw zondagprogramma met een blijde Bijbelse boodschap voor Elburg en omstreken op Loe FM

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de zondagochtend uitzending van Lou FM. Mijn naam is Ben en we gaan vanmorgen de kerkdienst uitzenden uit de Ichterskerk. En die begint omstreeks 9:30.

Tot zover dan Psalm 119 van het Christelijk Mannenkoor in het Harde. We gaan straks ook nog luisteren naar de lichtstad van het Marker Mannenkoor, zie ik. En de 10 geboden des Heren. Mannenkoor, kan ik niet helemaal zien welke dat is, maar dat krijgen we straks te horen. En daarna Jurees meer van Schilla. En daarna ga ik de liturgie even voor u voorlezen.

tot zover dan dat de 10 geboden des Heren en de mannenkoor Con Forza volgens mij uitvoerden. Goed, we gaan even de liturgie met u doornemen van zondag 7 juni. Voor de dienstzingen lied 121, 1 tot en met 4. Welkom in aankondigingen. Het aanvangslied psalm en lied 25 vers 1, 2 en 4. Dan krijgen we het stil gebed, onze hulp en groet. Enkele woorden ter inleiding. Het Kyrie gebed en dan het Gloria lied. Lied 304 vers 1, 2 en 3. En het kinderlied. Lied 344 vers 1, 2 en 3. Dan hebben we nog de Bijbellezingen, Oud Testament, Lesaja 57, vers 15 en 19. Zingen, lied 8, 69, 1, 3 en 5. En dan het zingen, lied 9, 75, vers 1 en 3. Dank, gebed en het voorbeden, de collectiedoelen en het slotlied, lied 909, vers 1, 2 en 3. Tot zover dan de liturgie en we gaan straks aan overschakelen naar de live-uitzending van de kerk.

Voordat we de uitzending beginnen van de Protestantse Kerk in Elburg, even aanmelding, de voormelding dat dominee Drop uit Ermelo de voorganger is.

Goedemorgen, mijn naam is Meinert Attema en namens de kerkraad mag ik u en jullie deze morgen van harte welkom heten in de Ichterskerk. Zowel hier in de kerkzaal als ook degene die nu of later de dienst met ons meebeleeft via de stream of via de loop. Ook aan de gasten in ons midden, hartelijk welkom. Een bijzonder woord van welkom is voor onze voorganger van vanochtend, dominee Drop uit Ermelo. Johan Hoeven speelt vandaag het orgel en namens de kerkraad heb ik de volgende mededelingen voor u. Ik mag u het heugelijke nieuws meedelen van de geboorte binnen onze gemeente. Jort Floris Henico Leuzing-Stellenwerf is geboren op 29 mei. En hij is de zoon van Rick en Carlijn Leuzing-Stellenwerf en het broertje van Floris. Op zijn geboortekaart staat het volgende gedicht wat ik u niet wil onthouden. Er is een plek waar dag en nacht op jou thuiskomt wordt gewacht. En waar wij blij zijn dat jij er bent. Waar met plezier een extra bord aan tafel bijgeschoven wordt. Daar waar je altijd welkom bent. In zaken de kerkelijke activiteit heb ik de volgende mededelingen. Het Superheldenkamp Ga je mee op avontuur wordt van maandag vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni georganiseerd door de Maranatenkerk uit het Harde. Het is een spectaculair superheldenkamp voor alle kinderen uit groep 5 tot en met 8. Zaterdag de 27 zijn ook de kinderen van groep 4 de hele dag welkom. Uiteraard ook de kinderen van groep 5 tot en met 8 die een dagje mee willen beleven van de superheldenmissies. Ook de kinderen uit Ichterskerk zijn daar van harte welkom. Zondag 28 juni houden wij een gemeenteberaad. Onder andere worden de jaarrekening van de kerk en de diaconie over 2025 besproken. De penningmeesters Johan Kamphuis en ikzelf zullen na de dienst een nadere toelichting geven op de jaarrekeningen. En de voorzitter van de kerkraad heeft ook nog een aantal mededelingen. Zaterdag 5 september is de actiedag voor Moldavië. Er wordt een actiedag voor ons actieland Moldavië gehouden voor het project Bethanie. Suggesties en ideeën zijn van harte welkom en die kunt u kwijt aan een van de leden van de diaconale werkgroep. Zondag 6 september is er een startzondag met een inbrengdienst en ideeën daarvoor kunt u in een ideeënpotje op de tafel van de collecte in de hal van de kerk achterlaten. En vrijdag 18 september als Save the Date een seniorenuitje. Meer informatie over deze en andere activiteiten staan op de zondagsbrief en in ons maandblad De Ichters. Zoals elke zondag is iedereen na afloop van de dienst van harte uitgenodigd om na te praten en elkaar te ontmoeten met koffie, thee of limonade. Richten wij ons nu op de kerkdienst, waarbij we zingen ons intochtslied op Psalm 25, de versen 1, 2 en 4. Heer, ik hef mijn hart en handen op. Wij wensen elkaar een goede en gezegende dienst.

Laten we een ogenblik stil zijn en ruimte maken in hoofd en hart voor de ontmoeting met God en met elkaar.

En dan spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die gemaakt heeft hemel en aarde, die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat, nooit, het werk van zijn handen. En in de naam van die God mag ik u groeten. Genade, barmhartigheid en vrede komen over ons van hem, God de Vader, en van Jezus Christus, zijn Zoon en onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn en u te zien. Veel bekenden ook weer. Meer dan een jaar geleden, hè? De eerste zondag na Trinitatis staat er officieel boven deze zondag 7 juni. De zondag dus na de zondag drie-eenheid. Dat was een kerkelijke feestdag om te beseffen dat het verhaal van onze God over Vader, Zoon en Geest is afgerond. Dat we het hele verhaal kennen en gevierd hebben en dat we vanaf dat moment zelf aan het werk moeten. Dat we als Jezus volgelingen nu hebben te doen wat hij ons opgedragen heeft, laten zien en horen wat hij leerde. En dat doen we vanmorgen door de lezingen uit Matteüs weer op te pakken. Het evangelieboek dat voor dit kerkelijk jaar de doorgaande lijn is. Dat weet u, neem ik aan, vanaf Advent. Het rooster koos Matteüs 9 om die lijn weer op te pakken. Daar wordt de roeping van Matteüs verteld. Een van de 12 leerlingen en de naamgever van dat evangelieboek. Of dat dezelfde persoon ook is, wordt betwijfeld, maar wel de naamgever van dat boek in ieder geval. Die roeping van Matteüs is bijzonder, want hij was een tollenaar en stond in die tijd om zijn beroep als groot zondaar, als een onreine, bekend. Het geeft te denken natuurlijk, van tollenaar naar leerling. En daar zullen we ons straks dan ook toe zetten. Daarbij lezen we ook een gedeelte uit Jesaja 57. De profeet geeft daar woorden aan van woorden van God zelf door. En ook al met dat thema van zonde en onheiligheid, van God ongehoorzaam zijn, te maken hebben. We zullen het horen zo dadelijk. Maar eerst willen we voor God brengen wat we bij ons dragen, aan zorgen en vragen, aan beelden, het roepen van mensen vanuit de nood van deze wereld. We roepen God aan om zijn barmhartigheid, zijn mededogen. We roepen om vrede. Dat doen we in geloof en vertrouwen dat God ons hoort, dat zijn betrokkenheid bij ons, bij zijn schepping, er altijd is. En in dat vertrouwen mogen we dan ook een loflied aanheffen van morgen, lied 304. Zing van de Vader, van de Zoon en van de Geest, om die goddelijke drie-eenheid van vorige zondag nog maar even vast te houden. Laten we nu eerst samen bidden. Heer onze God, we heffen onze harten en handen op tot u. Beslecht onze zaak. We leggen voor u neer wat ons drukt, waar we van wakker liggen, waar we geen raad mee weten. Deze wereld, deze tijd, deze mensen. Er lijkt geen einde aan te komen aan wat hele volken wordt aangedaan. Oorlogen,
Verwoestingen, onrecht, ziekten, uitbuiting, miskenning. Zijn het niet uw mensen, God? Kunt u dit toelaten? Ziet u het wel? Wij bidden. Wees uw verbond indachtig. Wijs ons uw rechte spoor. Breng onruststokers tot bedaren. Breng mensen tot bezinning, tot elkaar. Dat we onze handen reiken om goed te doen. Om elkaar vast te houden, op te richten. Om te bouwen aan een wereld van recht en vrede. Om gericht te zijn op toekomst, op uw rijk. We zijn toch uw schepping? Ontferm u dan over ons. Zo bidden we, omwille van Jezus, uw Zoon en onze Heer, die ons voorging en ons leerde wat u bedoelde en van ons vraagt, elke dag. In zijn naam.

Schuift nog een hele grote groep mensen in. Mooi, welkom ook. Schuilen voor de regen misschien wel. Nou ja, kan hier. Wij zijn toe aan het openen van de schriften. En daaraan vooraf bidden wij God om zijn geest. Laten we bidden. God, die ons bij name riep, voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, als wij uw woord lezen en overdenken, wil dan geven dat wij dat roepen verstaan. Dat wij onszelf inlezen in het verhaal over anderen, in andere tijden. Open onze oren, open onze harten voor woorden van bevrijding en redding. Inspireer ons tot barmhartigheid en oprecht wandelen op uw wegen. Geef ons dat, bidden we, aan ons hier in de kerkzaal en aan kinderen in hun dienst. Versterk ons geloof om Jezus wil. Amen. Ik heb begrepen dat dit het moment is dat de kinderen naar de nevendienst gaan. Tenminste, als we een lied zingen wat ik speciaal voor hen heb uitgezocht. Ik noemde al de zondag drie eenheid van de vorige week. Er is zo'n prachtig, eenvoudig, ja, dat noemen we dan een kinderlied, hè? Een eenvoudig lied over geloven in God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij geloven één voor één en ook samen. De Heer is God en anders geen. Amen, amen. Dat lied. En als dat lied geweest is, mogen jullie het licht halen en gaan ze naar de kindernevendienst. Zo is het, hè?

Komen jullie het licht halen? Of moet ik het brengen? Nee, toch? Alle goeds met elkaar.

De eerste lezing van vanmorgen is uit Jesaja 57, vers 15 tot en met 19. Daarna zingen we lied 869, vers 1, 3 en 5. Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid. Heilig is zijn naam. In hoogheid en heiligheid zal ik tronen, met hen die gebroken zijn en nederig van geest, omdat de nederige geest herleeft, omdat het verbrijzelde hart tot leven komt. Want niet eindeloos blijf ik twisten, niet eeuwig duurt mijn toorn. Anders zou een geest voor mij bezwijken, de levensadem die ik hun gegeven heb. Mijn toorn was op hun zondige hebzucht gericht. Ik heb hen geslagen en me in mijn woede verborgen, maar zij gingen onverdroten voort, op de weg die ze zelf hadden gekozen. Ik heb gezien wat ze deden, maar toch zal ik hen genezen, hen leiden en hun vertroosting schenken. Treurende leg ik een lofzang op de lippen. Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij, zegt de Heer. Ik zal genezing brengen.

De tweede lezing van vanmorgen is uit Matteüs 9, vers 9 tot en met 13. Daarna zingen we lied 670, vers 1, 2, 3, 6 en 7. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij een tolhuis een man. Die heette Matteüs. Hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Aansluitend straks aan de verkondiging zingen we samen lied 975, het eerste en derde vers. Jezus roept hier mensen samen die in woord, gebed en lied het geloof beamen. Daar ongeveer kwam het op uit. Gemeente van onze Heer, geliefde mensen van God. Bijbelwoorden die ons vandaag worden voorgelegd, die beide lezingen, maken het ons niet makkelijk. Roept de vragen op. De Godswoorden die Jesaja doorgeeft, Gods toorn over hoe het volk van zijn liefde zich gedraagt, omgaat met zijn regels. En daarnaast het verhaal over de roeping van de tollenaar Matthäus. Ook zo'n wetsovertreder die nota bene een van Jezus' leerlingen mag worden. Hoe horen we dat? Welke Bijbelse boodschap verstaan we in die woorden? En wat ik zeker ook bedoel, hoe horen we dat met de beelden van Israël en hoe dat volk zich vandaag gedraagt naar omringende volken op ons netvlies? Wat zullen we er hier vanmorgen bij die open Bijbel van denken en zeggen, ervan leren misschien? Wat kunnen we ermee? Allereerst, het gaat in de hele Bijbel natuurlijk over dat Godsvolk, het Joodse volk, en over de Torah, Gods regels. Maar het gaat niet alleen en niet vooral over het Israël van vandaag. Anders gezegd, iedere lezer of hoorder van welk volk of welke tijd ook, wordt uitgedaagd zich in die Bijbelverhalen in te lezen. Zichzelf te herkennen, zich aangesproken te weten en er wat mee te doen. We komen daar straks aan het eind ook vast weer bij uit. Maar eerst wat informatie vooraf, wat uitleg bij die Bijbelwoorden. Dat lijkt me nodig en helpend wellicht ook. Om te beginnen, we lezen vanmorgen uit Matthäus, het eerste en langste evangelieboek. Aanvankelijk dacht men dat dit ook het oudste evangelie was. Maar tegenwoordig nemen we aan dat Marcus ouder is, de bron ook van zowel Matthäus als Lucas. Die beide zouden Marcus' korte en sobere verhaal hebben aangevuld en uitgebouwd tot wat zij wilden leren aan Joden en aan Grieken. Matthäus, dat weten we denk ik wel, is geschreven voor de tot christenen bekeerde Joden. Een Joods evangelieboek, zeggen we dan. En Lucas schreef aan Theophilus, een Griekse naam, door God geliefde betekent die naam. Theophilus als vertegenwoordiger van alle christenen uit de Grieken, uit de heidenen dus. En dit is hoofdstuk 9. Even verder dan die prachtige hoofdstukken 5, 6 en 7, die onder ons de bergrede heten. Als een Mozes heeft Jezus een berg beklommen om zijn volk te leren om het Gods regels in zijn hertaling, kun je zeggen, voor te houden. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, de vredestichters, de vervolgden. Jullie zijn het zout der aarde, het licht voor de wereld,
leer van mij. Gods regels in een nieuwe vertaling voor Gods volk. In hoofdstuk 8 en 9 en verder natuurlijk maakt Jezus dan concreet zichtbaar wat die regels betekenen voor ieder die ze gehoord heeft, voor het gewone leven, voor ons doen en laten ook elke dag. En na die lange bergrede begint Jezus' rondgang door het Joodse land. En zoekt hij zijn leerlingen bij elkaar, want zijn werk, dat voorvoelt hij al, zal niet klaar zijn als hij aan het einde van zijn rondgang en zijn leven komt. Het moet nog veel verder de wereld in. Voor de bergrede worden Matthäus en Andreas en ook Jacobus en Johannes gevonden. In onze lezing van morgen komt Matthäus erbij. Bij het tolhuis zag hij een man zitten die Matthäus heette. En hij zei, volg mij. Maar wonderlijk, bij Marcus, de bron immers van Matthäus' evangelieverhaal, en ook in het boek van Lucas, heet die tollenaar Levi. Is zijn naam veranderd en waarom dan? Terwijl in alle rijtjes, in alle drie boeken, Matthäus, Marcus en Lucas, staat Matthäus genoemd bij de 12 leerlingen en geen Levi. Hoe is dat? Men, bijbeluitleggers, wetenschappers, men veronderstelt dat de schrijver van het Bijbelboek zichzelf heeft ingeschreven in het begin van zijn evangelie. Een tollenaar, een zwaar zondig mens in de ideeën van die dagen, bekeert zich en wordt Jezus volgeling, een van zijn 12 vertrouwelingen. Over concretisering van Jezus' bergrede gesproken. Als Matthäus leerling kan worden, ja, wie dan niet? Jezus roept hier Matthäus, die opstaat en Jezus volgt. Maar in het volgende vers gebeurt het al omgekeerd. Jezus volgt Matthäus, gaat zijn huis binnen om te eten. En dan wordt het spannend. Want er kwam een groot aantal tollenaars en zondaars bij, lazen we, die ook aan de maaltijd deelnemen. En de fariseeën gluren naar binnen. Wat zijn dat trouwens, zondaars? Daar alleen al over, denk ik, zouden we een uur kunnen praten als we onze vooroordelen even zouden laten voor wat ze zijn. De Bijbel leert, zondaars zijn overtreders van Gods regels. Maar wat is dat precies? Mensen die niet tot hun recht, tot hun bestemming komen, zeggen we ook wel, kunnen of willen komen, die niet de mens zijn naar Gods bedoeling. Maar ook dat blijft een beetje vaag natuurlijk, want hoe verstaan en begrijpen wij Gods bedoeling? Hoe dan ook, de fariseeën in ons verhaal, die weten het precies. Dit kan echt niet, zeggen ze. Iemand die beweert God te kennen, Gods woord te spreken, kan zich toch niet met zulk schorrimorrie ophouden. Tollenaars en zondaars, onreine mensen. Heeft God niet zelf duidelijk gemaakt alle onreinheid te weren en niet mee om te gaan en soms zelfs niet aan te raken?
Waar ze dat vandaan halen? Wel, voor een deel uit de Torah, Gods eigen regels uit het Oude Testament. En voor een ander deel uit de traditie. De traditie heeft Gods regels uitgewerkt tot maar liefst 613 geboden en verboden. En dan nog de ongeschreven regels in de samenleving. Het hele leven is omkaderd. Overal paaltjes en hekjes van goed en fout. Net als dat, laten we er maar niet al te vroom over doen, net als dat bij ons toegaat of toeging. Wij ontworstelen ons tegenwoordig wat aan veel traditie, als niet fietsen op zondag, geen bioscoop of terrasje, oordelen over links en rechts, over seksualiteit, vult u het zelf maar aan. Veel hebben we daarvan losgelaten, maar tegelijk slaan we er vandaag ook niet wat in door. Is het niet normloos geworden? Tot ikke en de rest doet er niet toe? Tot individualisme in topvorm? Wat doet er in ons geloven nu werkelijk toe? Wat is voor ons de grondtoon nog in wat we in de Bijbel van God en van Jezus leren? Als de fariseeën dat aan Jezus vragen, is zijn reactie kort, maar o zo duidelijk. Hij citeert uit Torah en profeten, maar ook uit zijn bergrede. Barmhartigheid wil ik, zegt God, geen offers. Gelukkig de barmhartigen, de nederigen, de vredestichters. Gelukkig jullie, wanneer ze je vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Zaligsprekingen die allemaal cirkelen om woorden als liefde en vrede, recht en gerechtigheid. Dat is de grondtoon van Gods leefregels. We hebben zo net ook als eerste de profeet Jesaja gehoord. Een verzuchting, een wanhopige hartekreet zou je kunnen zeggen, van God de Vader over zijn uitverkoren volk. Over de Israëlieten of Joden. Mijn toorn was op hun hebzucht gericht. Ik heb hen geslagen, me in mijn woede verborgen, maar zij gingen onverdroten voort op hun zelfgekozen wegen. Ik heb gezien wat ze deden. Dat ging over het Godsvolk toen. Maar uiteindelijk natuurlijk over iedereen, alle mensen die dit lezen en horen. Dat geldt ook ons. In ons onverdroten voortgaan op zelfgekozen wegen. In onze lauwheid net zo goed als in onze ik-gerichtheid. In onze vooroordelen net zo goed als in onze zelfingenomenheid. Kijk eens in de spiegel. In de spiegel van ons hart zijn wij anders, beter dan dat Godsvolk van toen. Ik begon zo net met te memoreren hoe dat Godsvolk van toen, hoe Israël vandaag, zich gedraagt. En zich met regelmaat durft te beroepen op het uitverkoren zijn. Op dat het Gods wil zou zijn wat zij doen.
Nee, Israël nu valt niet samen met het Joodse volk van toen, dat weet ik. Maar zouden die profetenwoorden dan niet nu ook voor hen zijn? Recht en gerechtigheid, vrede, vrijheid, geluk. Geldt dat niet alle mensen? Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik heb gezien wat ze deden, zegt God door Jesaja. Maar toch zal ik hen genezen, hen leiden en hun vertroosting schenken. Ik zal genezing brengen, vrede, vrede voor iedereen. Zoals we bij het Kyrie-gebed ook altijd weer uitspreken en ervaren, dat Gods barmhartigheid geen einde heeft, zo eindigt zijn verzuchting hier gelukkig ook, met hoop, met troost en uitzicht, met toekomst. Heilig is zijn naam. Gods barmhartigheid heeft geen einde. Tegelijk blijft hij vragen om de onze. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik. Geen offers. In de naam van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

0: Was ist hier? Station? Zo, nou, daar zijn we weer. We hebben het ook gehad over Matthäus. En het verhaal hebben we eerst gehoord. En toen hebben wij opgeschreven, en we hebben het er ook heel erg over gehad. Dat is eigenlijk heel apart natuurlijk, als Matthäus zomaar stopt van de een op de andere dag met zijn werk als tollenaar. En wat ging hij dan de volgende dag doen? En dat hebben we over nagedacht en daar hebben we een beetje over gebrainstormd. Hugo, wat heb jij opgeschreven? Wat dacht jij dat Matthäus de dag nadat hij met Jezus meeging, ging doen?
1: Geld te geven, nieuwe vrienden maken, vertellen over God, naar de tempel.
0: Wow. Hij ging ook naar de tempel, ja. En ja, jij had wat getekend, hè, Jelma? Wil je het laten zien? Wil je hem omhoog houden? Als laat je je kleurplaat zien, ja. En je kleurplaat, hij had ook een mooie kleurplaat gemaakt over Matthäus. Daar was hij nog tollenaar. En jij had ook wat opgeschreven, hè? Dit is Lief, hè? En Lief is op vakantie hier in de buurt met de hele familie. En die had ook wat opgeschreven.
2: Geld teruggeven en toen naar zeggen dat ze hetzelfde moeten doen en dat ze ook zijn huis had verkocht.
0: Ja, hij ging ook zijn huis verkopen, dachten ze. Ja, vond ik ook een goeie. En had jij ook?
3: Geld teruggeven. Tollenaar zeggen dat ze hetzelfde moeten doen als...
0: Ja, de tollenaars, hij ging tegen zijn vrienden dan zeggen dat ze ook niet meer geld mochten vragen of te veel geld mochten vragen. Hè? Dat gingen ze dan tegen de tollenaars ging hij dat dan zeggen. Vond ik ook zo goed bedacht. Heel goed gedaan. Dan mogen jullie weer naar je plek. Oh, je tas.

Dank jullie wel. Kinderen gaan ons vaak voor, hè, in hoe je nou praktisch bezig gaat met zo'n woord van vanmorgen. Ik dacht net trouwens, het is een prachtig woord om natuurlijk nog een hele tijd over door te praten. Wat betekent dat nou? Barmhartigheid wil ik, geen offers. Komt. Maar eerst zullen we samen bidden. Trouwe en barmhartige God, God van Joden en van Grieken. U maakt geen onderscheid. Voor u zijn wij allen uw mensen. Daar danken we u voor. Zo'n lezing en overdenking van morgen laat het ons weer eens nadrukkelijk weten. U bent met ons allemaal op weg gegaan. In de tollenaar Matthäus roept u ook ons om Jezus te volgen, uw wil te doen. Dat we dat verstaan, bidden we. Dat u ons daarin wijst en zegent en helpt. En dat de wereld ook door ons, hoe klein en gering we ook zijn, uw toekomst wordt. Wees met uw geest in ons verstaan.

het zout der aarde zijn, een licht voor de wereld. Ik in mijn klein hoekje en ieder ander in het zijne. Als we daar eens mee beginnen, vlakbij. We bidden God voor wat er onder ons is, aan ziekte en verdriet. Wil genezing geven waar dat kan. Wil rust en vertrouwen geven waar het leven eindig is. Wil zegenen waar iets nieuws begint. Geef uitzicht waar moeite zwaar wegen. Waar iets nieuws begint, we horen van de geboorte van Jort Leusink. We weten, een kindje geboren in een familie waar ook veel verdriet en zorgen zijn. Een zonnestraal in een bijzondere tijd, schreef uw interimpredikant bij deze geboorte. Woorden waar ouders en grootouders in betrokken zijn. Dank u voor dat nieuwe leven. Ga met hem mee. Wil met onze jongeren zijn, onze kinderen en kleinkinderen. Komende week komen de uitslagen van de schoolexamens. Spannend voor velen. Dat er vreugde mag zijn, inspiratie om verder te gaan en als het nog niet gelukt is, geef goede moed, volharding en troost. Geef ook daar uw geest. Zo bidden we voor onszelf en voor onze wereld en ons leven. We worden een ogenblik stil om u te noemen wat niemand voor ons zeggen kan. Wie en wat in onze gedachten is, om wie we zorgen hebben, of juist vreugde. Wil horen, God, als we ons hart voor u openleggen.

0: En hoor ons ook als we samen bidden wat Jezus, uw Zoon, ons heeft geleerd te bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het woord is aan de ambtsdrager over de collecte.
1: De diaconale collecte is vandaag bestemd voor het programma van Kerk in Actie voor het zendingswerk in Pakistan. Daar krijgen we zo een PowerPoint over. En het gaat om het programma Shared Futures. Dat Kerk in Actie heeft opgezet om wereldwijd, maar ook in Nederland, jongeren van verschillende religieuze achtergronden samen training te geven en kansen op werk. Niet om elkaar te bekeren, maar om polarisatie tegen te gaan. Om elkaar te ontmoeten en samen een toekomst op te bouwen. Ook dat is zendingswerk. Daarnaast zijn er de gebruikelijke collecten voor de kerk en de onderhoud en de energie van de gebouwen. Ook staat de bloemenbus weer opgesteld. De bloemen gaan deze week als goed van de gemeente naar de heer Van Renselaar van de Pijlkruid. De collectezakken staan opgesteld in de hal van de kerk. U mag uw giften ook overmaken via de bank. De QR-code bij de collectezak of gebruik te maken van de Scipio-app. En alle inzamelingen zijn van harte aanbevolen. Dan kijken we zo naar de presentatie.

ook dat is zending, ook dat is... Maar het is ook barmhartigheid. En het sluit prachtig aan, hè, bij wat we lazen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Nou, zo zie je maar. Wij gaan ons slotlied zingen, dat is lied 909. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. Gaan we dat zingen? Oh, wacht. Oh, sorry, ja, natuurlijk. Ja, sorry. Excuus.

Op dit moment hoort u hem niet op de radio-uitzending van bij Lou van de Kerkdienst. We zijn bezig met de zendingsbeelden. Ja, er zit geen geluid onder, dus tot zover even de informatie.

Mooi. Alle grenzen, allerlei grenzen worden doorbroken. Hè? Van landen, tussen verschillende godsdiensten, mannen, vrouwen, jongeren. Mooi. Dank. Ons slotlied.

God is mijn licht en leven, zongen we. Gods vaderlijke ontferming blijft eeuwig mijn bescherming, vertrouwen we. Er ligt een nieuwe week voor ons en God wil met ons meegaan, altijd en overal. En die belofte horen we in zijn zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer laat zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u en jou zijn vrede.

Tot zover dan de uitzending van de protestantse gemeente Elburg, Vrijestraat nummer 1. Het voorgangster was dominee Drop uit Ermelo. En we gaan nu door met de geestelijke muziek. Ik hoop dat u genoten heeft van de uitzending. Mijn dank.

Ja, dat was Er komen stromen van zegen. Ik heb het even overgenomen, was even vanmorgen. Een mooie combinatie met Ben Ransdorp, die ook voor de lokale omroep de zondagmorgen af en toe de programmering doet, of in ieder geval doorschakelen. Ook natuurlijk van de uitzendingen, van de kerkdienstuitzending op de zondagmorgen. Want zoals u weet, we zijn natuurlijk allemaal met vrijwilligers en ook niet altijd heeft iedereen tijd. Dus vandaar hoe meer mensen, hoe makkelijker als het wordt voor ons om in te schakelen, dat we ons de beurten ook de kerkdienstuitzendingen kunnen verzorgen. Allemaal onder de leiding natuurlijk van Naomi. En Naomi die zelf ook heel veel uren hier zit. En ja, als er iemand uitvalt of er gaat iemand mee stoppen, dan wordt het nog drukker vanavond. Dus vandaar dat we even proberen om wat meer mensen erbij te krijgen. En dat was Ben vanmorgen, Ben Ransdorp, die ik ook een beetje begeleidde natuurlijk. Maar Ben, in ieder geval bedankt voor de hulp en de uitzending van vanmorgen. En ook een hele fijne zondag gewenst.

Dat was de zingende zeeman van Urk. En die zong Nooit zag ik een vriend. Het volgende nummer, dat is voor de meeste luisteraars wel een van de favorieten. En vandaar dat die natuurlijk ook vandaag niet kan ontbreken hier in de zondagmorgen uitzending bij de lokale omroep op zondag 7 juni alweer. En dat is de Lichtstad met uw palenpoorten. Gezongen door het hervormd kerkkoor Het Kampen.

Ja, altijd mooi, de lichtstad met dupale poorten. Volgende nummer is van Eiland Urk, Christelijk Koor Eiland Urk. En dat is ook een koor waar ik zelf ook bij mag zingen. En dat is natuurlijk altijd heel prettig. En zeker gisteren waren de hele dag op tournee met het Urkemannenkoor om een nieuwe cd. Nou, cd wordt het niet meer gemaakt, die worden maar nieuwe opnames te maken voor een nieuwe album. En dat gebeurde in de Grote Kerk van Bolsward. Of de Martini-kerk heet die, geloof ik, ja. En half acht begonnen en om half zes waren we klaar met iets van 18 of 19, 20 nummers. Prachtige nummers, allemaal natuurlijk zelf geschreven door onze dirigent. De meeste ervan, tenminste niet alle nummers zelf geschreven, maar de meeste wel, door Gerrit Schinkel. En die gaf weer vol gas. Het zat er echt perfect uit. En als het goed is, worden de nummers nu even gemaakt of ja, hoe moet ik dat zeggen, bijgeveild. Want natuurlijk de rauwe uitvoeringen die zijn allemaal opgenomen. Maar er moet dan ook weer gemixt worden. En uiteindelijk maken ze daar een nieuwe album van. En als het goed is, wordt die na de zomer gelanceerd. Maar daar houden we zeker even rekening mee. De nummers zelf mogen we nog niet uitzenden. Hebben we ook nog geen opnames van. Maar wel een ander nummer wat ze al eerder opgenomen. Wat is van Eiland Urk, is Levend Water.

was Henk van der Maarten zijn koor en het was het nummer Wat een dag zal het zijn. En het zal het zeker zijn als die dag komt. Daarvoor Eiland Urk, Levend Water. En we hadden het net al over de opnames van de nieuwe album van Eiland Urk. Gisteren opgenomen in de Grote Kerk van Bolsward. En die wordt gelanceerd na augustus, na de zomervakantie. En ik dacht zelfs in september. Maar goed, daar houden we natuurlijk allemaal wel op de hoogte als het zover is. We gaan nog even terug naar Eiland Urk. Ja, niet omdat ik erbij zit, maar we hadden het over de opnames en concerten. En er was ook in Elburg een heel mooi concert. En dat was in 2017, alweer 25 maart 2007, was het Urkenmannenkoor Eiland Urk met samen het Veluwse mannen en zamelen in de Grote Kerk. En het was een samenzang van Psalm 42, vers 1 naar 5, zeker. En daarna 72, echt een uniek en een mooi stuk om te horen. Dus vandaar dat we dat nu ook even meenemen in dit programma. Ik ben hier tot 12 uur, de live-uitzending. Daar gaan we overschakelen natuurlijk op onze vertrouwde computers die de zorg dragen voor de rest van de mooie muziek van vandaag. En zijn vanmorgen gestart met Ben Ransdorp, die de presentatie die deed voor de kerkuitzending hier. De Lichters Kerk, oftewel PKN. En het was om 9:30. En die uitzending hebben we voor u mogen verzorgen. Goed, we gaan nu even luisteren naar Psalm 42. Samenzang Eiland Urk. In samenwerking met het mannenensemble uit Elburg.

Ja, dat was kippenvel natuurlijk. Tenminste, het is hier echt niet koud in de studio, maar zelfs ik heb er kippenvel van. Want het is een prachtige uitvoering van Psalm 42, 1, 3 en 5. En daarna natuurlijk Psalm 72 erachteraan. Dat maakt het helemaal compleet. En die hoor ik eens met de bovenstem erover. En de samenzang, ja, mooie kun je het niet maken. Hij is ook al meer dan 2 miljoen keer bekeken. U kunt het zelf ook een keer nakijken als het wil. Want de beelden daarvan zijn natuurlijk ook mooi met de Urker klederdracht. En dan kunt u kijken gewoon naar Psalm 42 samenzang. En dat christelijk mannenkoor Eiland Urk. En dan Loet TV Elburg. Want Loet TV mocht dat uitzenden. In combinatie natuurlijk met de Urkers. En zeker de moeite waard om een keer na te kijken. En dit hele concert is dan daar ook te zien. Goed, we gaan gewoon verder. Want voor je het weet is het weer 12 uur.

Ja, ook iets om kippenvel van te krijgen. Een prachtig nummer op die dag. En dat is door de opwekking gezongen. Ook op de opwekking natuurlijk hier in Over de Brug. Ook zeker aan de orde gekomen. We blijven even wat om te kijken wat we aan mooie muziek kunnen draaien tot aan 12 uur. Want daar heb ik nog een beetje de regie in eigen hand in verband met het uitzoeken van de nummers. Daarna gaan we natuurlijk op de computer over. En die uiteraard ook helemaal geselecteerd is op dit soort muziek. Alleen heb ik het in ieder geval niet zelf even in de hand. Vandaar dat ik nu ook even wat tussendoor op ga zoeken. Tot aan de klok van 12 uur. Het volgende nummer, precies wel. Ook een heel mooi, een hele mooie titel moet ik zeggen. Die altijd zeer toepasselijk is. En het heet Halleluja.

Ja, prachtig. Prachtige uitvoering van Halleluja. En dat nummer is natuurlijk door duizenden mensen gezongen en gespeeld. Maar dit was van Lucie Thomas. Een hele mooie, simpele, maar vooral een hele mooie uitvoering.

Ja, een nummer van de broer en zus, oftewel Gerrit en Jannie Schinkel. En dat is van hun cd. Dit was alleen door Gerrit volgens mij gezongen. In de haven van rust. Heel mooi nummer. Ook die is op YouTube goed te bekijken. Met een schip dat in de golf verlicht. En een vissersboot. Onbegrijpelijk dat die niet verzinkt. Gezien de grootte van de golven. En dan dit nummer eronder is prachtig. Goed, we hebben nog een minuutje of 40 te gaan. Voor wij hier live er weer uit gaan. Dus dat betekent dat we zo snel mogelijk nog even wat mooie nummers achter elkaar draaien. Om toch even deze een goede zondagmorgen te beginnen. En zeker de dag goed te starten voor de hele dag. En dan een rustdag ervan te maken. Want morgen is het weer gewoon maandag. En dan zijn we er ook weer.

Als Sheila met Dank U Heer, ook een prachtig nummer. En daarvoor Amazing Grace was dat, had u natuurlijk ook al begrepen. Wel in een snellere uitvoering als dat u normaal bent. En is op zich ook wel een keer leuk om even met de beentjes van de vloer te gaan. Als je hier de hele dag moet zitten, even de benen strekken. Dus vandaar deze snelle uitvoering. Goed, het is inmiddels 11:30. Dat betekent dat we een half uur te gaan hebben in dit programma. We hebben zondagmorgen programma hier bij Lou FM. Vanmorgen, zoals al eerder vermeld, begonnen met de uitzending van de kerkdienst. Hier vanuit de Ichterskerk in Elburg aan de Vrije Straat aan de overkant. Het lijkt heel makkelijk om even aan de overkant de uitzending te noemen. Maar het was nog niet heel simpel, want voordat die online was duurde even. Dus het werd een beetje spannend. En helemaal natuurlijk voor Ben Ransdorp. Die zat hier vanmorgen voor het eerst. Hebben we ook even begeleid en dat deed hij prima. En als het goed is, komt hij ons helpen straks ook in de uitzendingen die volgen. Want het is natuurlijk niet al te makkelijk om het allemaal met een paar man te doen. Dus hoe meer mensen zich aanmelden om de zondagmorgendienst even uit te zenden, hoe makkelijker als het voor iedereen wordt. En het is natuurlijk ook voor alle mensen.

was Ayane Edith Post. En die kon heel goed trompetetten. En dat deden ze natuurlijk met dit nummer ook. Dank u voor deze nieuwe morgen. En zo is het natuurlijk ook dankbaar wezen dat we hier weer mochten zitten. En zeker vanmorgen weer met een goede gezondheid wakker mochten worden. En ook voor u dus de uitzending mogen verzorgen. We hebben nog een minuutje of 15, 16, 17. En dat betekent dat ik nog wel een paar nummers in mijn achterhoofd heb om te draaien. Maar weet dan niet allemaal of dat gaat lukken. Volgende nummer zeker wel. Dat is de genade in de eindtijd. Ja, voor degene die dat allemaal in de gaten hebben, dan is het de een zegt het einde van de wereld en de ander zegt het zal nog wel even duren. Maar degene die erover hebt, zo staat er ook in de Bijbel, die zullen het wel zien. Maar dat betekent wel dat we het einde gaan naderen. En op zich, we kunnen daar toch niks aan doen. Het is zoals het is. Het enige wat u kunt doen is u voorbereiden. En dat nummer gaat hier ook over genade in de eindtijd. Het verwijst naar de christelijke belofte dat Gods onvoorwaardelijke liefde en vergeving juist in deze laatste en zware periode van de wereldgeschiedenis in overvloed beschikbaar blijven. Dat nummer dat is gemaakt door natuurlijk niemand minder dan Eiland Urk.

prachtig nummer van Gert en Hermien, Dankbaar. En ja, dat is ook de lijfspreuk van mij. Dat roep ik al 100 jaar zo'n beetje. En overal waar ik kom op Urk ook, is het allemaal dankbaar wezen. Ja, zeker. En in het begin dachten mensen nog wel dat ik een beetje een grapje daarvan maak. Maar dan weet ik serieus, je moet elke dag, tenminste vind ik wel, elke dag dankbaar wezen als je weer gezond opstaat. En alles om je heen hebt wat je normaal zou willen hebben. Dat heeft natuurlijk niet iedereen. Maar goed, zo gaat het wel in het leven. En daarvoor was nog even een ondersteuning vanuit de Christenkoor Eiland Urk. Met genade in de eindtijd. We zijn nu ook niet aan de eindtijd gekomen van het leven, maar wel van de uitzending zowat. Dat betekent dat we dus nog een paar minuten gaan voor de klok van 12 uur. En dan wordt de computer overschakeld. We gaan nog even ook de programmering erbij pakken. Zoals gemeld, we hebben tot een 12 uur live. En daarna natuurlijk mooie, prachtige geestelijke muziek. Met vanaf 4 uur, tussen 4 en 6, volgens het schema, hebben we Marco Verdoren met The Glory of Gospel. Daarna opgewekt een kinderhalf uurtje om 7 uur. En een hart en ziel vanaf 7:30. Daarna het volgverhaal. Ik weet niet of Aartie er zelf is. Maar in ieder geval het volgverhaal. Ik denk Aartie van Geest ook. Een verzoekplatenprogramma. De avondoverdenking en het lied van de Heer en de Bijbel door. En daarna ook weer prachtige geestelijke muziek. Ja, het voordeel is als je dan achter de knoppen zit, dan kun je nog zelf wat uitzoeken. En dan heb je best wel nummers waar je inderdaad kippenvel van krijgt. En daar kan ik ook niks aan doen. Ik vind het zelf ook prachtig mooi. En het is helaas dat het weer 12 uur is. Als de mijlaar blijft de hele dag zitten. Maar dat kun je niet maken vanuit thuisfront. Dus dat doe ik maar niet. Want ook daar moeten we natuurlijk een beetje rust hebben. Maar goed, de nummers zijn zo mooi. Dat dacht ik net bij mezelf. Ja, als je dan niet gelovig bent. En je zou per ongeluk de radio aanzetten op de zondagmorgen. En je hoort deze muziek. Ja, dan denk je dat je spontaan gelovig.

Ja, wat een voorrecht, heer. Wat een voorrecht was het laatste nummer. Daar gaan we er ook mee uit, want het is inmiddels wat 12 uur geworden. Dat betekent dat het einde hiervan de live-uitzending op de zondagmorgen, inmiddels al 7 juni. Ik hoop dat u genoten hebt van deze programmering van vanmorgen met de uitzending van de Ichterskerk aan Elburg. En ja, niet getreurd, morgen ben ik er weer, want dan zitten we in de gewone uitzending op de maandag. En dat betekent dat u dus weer kunt luisteren naar de derde helft. En natuurlijk middagmatinee. Maar geniet eerst nog even van de vrije zondag. Met de muziek hier op de lokale omroep. Wens een hele fijne en zeker een gezegende zondag toe. En graag tot de volgende keer. En we eindigen met de zegen van ons Heer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog. Later volgt er regen. En dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan een miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het nummer van Eline, het nummer ABBA. Aan het begin van deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven, iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Het volgende uur natuurlijk de top 200. Opwekking top 200. Volgens groot nieuws is het nog steeds de opwekking top 100. Maar goed, ze hebben er 200 uitgezonden. Dus ik denk dat die naam wel aangepast moet worden. De top 2 of de top 1008 opwekking kan natuurlijk nog niet. Want zover zijn we helaas nog niet. Ieder jaar natuurlijk met de Pinksterconferentie komen er weer mooie nieuwe nummers bij. En daar zul je uiteraard deze uitzending ook wat van horen. Van opwekkings-cd'tje, opwekkingsliederen 50 alweer. En dan zitten we alweer in een 900-serie. Goed, we gaan lekker veel muziek luisteren natuurlijk. En ja, daar gaan we gelijk mee beginnen. We gaan eerst luisteren naar een nummer uit 2025 van Hope Darst. Een live versie van Mighty Name of Jesus.

Ralph van Manen, Never Say Never. Een van die artiesten die op de EO Jongerendag de reunie staat. En volgende week hebben we als het goed is nog nieuwe muziek van Testify to Love. Ik zal hem van de week eens even gaan opzoeken waar dat nummer is gebleven. Want er is een nieuwe versie uitgekomen. Er zit ook nog een verhaal achter. Deze week was dat te horen bij Backstage. We gaan eerst verder met Make Some Noise Kids. My God is so beautiful.

U behoor ik toe, Delize, een nummer uit 2024. En het is wel wat rustiger rond Delize. Natuurlijk moeder geworden. En dan liggen de prioriteiten toch even op dat moment ergens anders dan nieuwe muziek maken. De happy song Delirious, je hoort ze hier bij The Glory of Gospel.

DC Talk, Jesus Freak. Bijna het einde van het eerste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. We gaan eruit met een nummer van House of Worship. Israel Houghton en Naomi Rain. Een nieuw nummer uit 2026. Jesus at the Center. Tot na het nieuws en weer. Voor nog een uur The Glory of Gospel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan een miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven iedere week. 2 uur lang bij je favoriete radiostation. Alle info gloryofgospel.nl. Nummertje 20 in de lijst. 3 plekjes gedaald in de lijst. 892. Make Room van de Opwekkingsband. En dat is de eerste en de laatste keer dat ik Opwekkingsband als artiest noem. Want de komende uur is het allemaal Opwekkingsband. Dus onthoud dat goed. Als ik de artiest dus niet zeg, dan is het de Opwekkingsband. We gaan snel verder in die mooie lijst. Het waren er 200 dit jaar. Ze konden niet uit 100 nummers kiezen. Ja, we hebben toch alweer een dikke 900 nummers. Dus op zich kan daar dan ook wel een top 200 uitkomen natuurlijk. 2 dagen lang hadden ze alleen maar opwekkingsliederen. Van 7 uur, van 6 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Of van 7 tot 7. Daar blijf ik even vanaf. Maar ze hadden in ieder geval 2 volle dagen. Goed, we gaan snel verder met nummertje 19. 9 plekken gestegen in de lijst. Dan heb ik het over 807. Dit is het nummer God van Licht.

aflevering 642, twee plekken gestegen in de lijst. We vinden hem op plekje nummer 18, De Rivier. Al mijn zonden, al mijn zorgen. Gaan we door naar 847. Onze schuilplaats is God en die vinden we op plekje 17, vier plekken gestegen in de lijst.

Blijf staan op plekje 16. De komende twee nummers blijven ook netjes op hun plekje staan. Gaan we eerst naar nummer 15. 855. U geeft rust door alles heen.

No Longer Slaves, opwekking 794. We vinden een plekje 14 in de lijst. En daar stond hij vorig jaar ook. Gaan we naar 798. Het nummer houdt vol 3 plekken gedaald in de lijst. We vinden hem terug op plekje 13.

Opwekking 488, de kracht van uw liefde. Heer, ik kom tot u. Eén plekje gedaald in de lijst. We vinden hem dit jaar terug op plekje nummer 12. Dan plekje nummer 11. Twee plekken gestegen in de lijst. Opwekking 789. Lopen op het water. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Volgende week gaan we natuurlijk naar de top 10 van de opwekking top 200 of de top 100. Ligt eraan of ze de namen gaan aanpassen. Maar ze hebben in ieder geval dit jaar 200 nummers gedraaid. Dus volgende week de top 10. Volgende week natuurlijk weer een nieuwe uitzending. Zelfde tijd, zelfde plaats. Alle info gloryofgospel.nl. Dit is Lopen op het water.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan een miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan een miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd hier op de lokale omroep in Elburg en omstreken. Wij zijn Jan-Pieter de Boer die de techniek doet en de presentatie is in handen van Gerco Blankenstein. We beginnen straks om 7 uur, dat is het inmiddels al geweest, met het kinderhalf uurtje en van 7:30 tot 8:30 gewijde muziek. En om 8:30 zal Aartie van Geest komen met het vervolgverhaal en 9:15 tot 9:45 de verzoekjes. Ik meld u nu alvast dat er nog ruimte is om een verzoekje aan te vragen op verzoekplaat@loomedia.nl. Maar voor het zover is, jongens en meisjes, gaan we met jullie half uurtje beginnen. En we gaan zo meteen luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Maar daarvoor gaan we eerst luisteren naar een lied. Wat het gaat over de Bijbel. Een brief van God mijn Vader.

Uit die brief van God de Vader komt het verhaal uit de Bijbel. En vandaag misschien een beetje een onbekend verhaal, of misschien ken je het wel. En het gaat vandaag over Petrus. Petrus op reis. En Petrus was eerst een discipel en later was hij apostel, zo noem je dat. En Petrus is op reis gegaan naar heel veel andere plaatsen in het land. En daar zijn ook heel veel kerken gekomen. Gemeenten van de Heer Jezus, mensen die ook van de Heer Jezus houden. En hij komt in het stadje Lydda. De mensen daar zijn blij dat Petrus gekomen is. Want ze hebben veel van hem gehoord. En hij is een knecht van God. Hij vertelt de mensen van Jezus. Ze komen allemaal luisteren. Een man is er die zelf niet kan komen. Hij moet gedragen worden. Hij kan niet staan en niet lopen. Hij is lam. Al 8 jaar. Heet Eneas. Petrus ziet hem liggen op zijn matras. Dan zegt hij tegen hem: Eneas, Jezus maakt u gezond. Je kunt zelf je matras weer oprollen. Oh, kijk eens. Eneas staat ineens op. Hij kan weer staan en lopen en zijn benen zijn ook gezond. Alle mensen zien het. Ook mensen die eigenlijk niet bij de Heer Jezus horen. Maar ze hebben het goed gehoord. De Heer Jezus heeft een lamme man beter gemaakt. Nu zijn er nog veel meer mensen die zeggen: ik wil ook bij de Heer Jezus horen. En de gemeente daar, de kerk zouden we zeggen, wordt nog groter. Daar zorgt de Heer Jezus ook voor. Er komen 2 mannen aan. Ze komen uit een ander stadje, uit Joppe. Daar is ook een gemeente. Nee, ze hoefden geen verre reis te maken. Maar ze vragen: waar is Petrus? Oh, wacht, ze zien hem al. Ze zeggen tegen hem: wilt u met ons meegaan naar Joppe? Want in Joppe zijn de mensen erg verdrietig. Natuurlijk gaat Petrus mee. Ze komen in Joppe. Hij ziet het al, de mensen zijn bedroefd en verdrietig. Wat is er gebeurd? Er is een vrouw gestorven. En ze heet Dorcas. Misschien heb je wel eens van die naam gehoord. Ze wordt ook wel Tabitha genoemd. Dorcas is eerst erg ziek geweest. En het werd steeds erger met haar. Toen is ze gestorven. En iedereen hield veel van Dorcas. En weet je waarom? Omdat ze altijd zorgde voor de arme mensen. Vooral voor de weduwe, de vrouwen die geen man meer hadden. Dorcas maakte veel kleren voor hen. En daar was ze druk mee. En al die zelfgemaakte kleren, die gaf ze aan de arme mensen en aan de weduwe. En ze hoefde er niets voor te betalen. Je snapt wel dat de mensen blij waren met haar. Ze brengen Petrus in de kamer. Daar ligt Tabitha. Ja, ze is echt gestorven. En de kamer zit vol met bedroefde mensen. Ze laten ook Petrus de kleren zien die Dorcas gemaakt heeft. Petrus merkt wel dat de mensen veel van haar hielden. Dan zegt Petrus: iedereen moet de kamer uitgaan. Dat gebeurt. Het wordt heel stil in de kamer. En dan knielt Petrus neer. Hij bidt. Hij bidt heel eerbiedig tot de Heer Jezus. En even later staat hij weer op. En hij gaat naar het lichaam van Tabitha toe. En hij zegt: Tabitha, sta op. Oh, kijk eens. Tabitha doet haar ogen open. Ze kijkt Petrus aan. En ze gaat overeind zitten. Petrus pakt haar bij de hand. Ze gaat het bed af waar ze op lag. Ja, Tabitha is weer levend geworden. Petrus roept de mensen. Ze mogen in de kamer komen. Hé? Tabitha of Dorcas is weer levend geworden. Wat een wonder. Dat heeft Jezus gedaan. Alle mensen in Joppe horen van het grote wonder. En wat gebeurt er? Heel veel mensen zeggen: ik wil ook bij de Heer Jezus horen. En ze geloven in hem. Net als in Lydda. Ze willen graag bij de Heer Jezus horen. Net zoals Tabitha. Dat betekent: ze willen ook bij de gemeente van de Heer Jezus horen. En ze zeggen: wij willen hem vooral niet meer missen. We hebben gezien hoe groot de Heer Jezus is en hoe machtig is. Want wonderen, dat kan hij alleen. We gaan luisteren naar het volgende lied, een Engels lied. En eigenlijk is dat een beetje wat Petrus ook doet en wat een heleboel mensen doen. Breng een lichtje in de wereld. Go light your world.

Ja, het liedzong breng een lichtje in de wereld. Net zoals Dorcas dat deed voor de arme mensen, kunnen wij dat ook. En door dus misschien bij iemand op bezoek te gaan die ziek is, of zomaar een kaart te sturen, of iets te doen voor een ander. Nou, we hebben ook iemand die jarig is geweest. Dat is Matthijs Bultman. En jij bent afgelopen week jarig geweest, 4 juni. En jij kreeg de felicitaties van Jeugdclub De Ark. En ze hebben een lied voor jou, wat we gaan draaien, De Rivier.

zoals Petrus in het verhaal ging bidden tot de Heer Jezus, mogen wij dat ook. Zo mogen wij ook bidden tot de Vader in de hemel, maar we kunnen er ook van zingen, Vader in de hemel.

Beloofd is beloofd. Ja, soms beloof je iemand wel eens iets. En, of iemand jou eens iets. En dan wordt toch die belofte soms verbroken. Of soms vertel je toch iets door terwijl dat niet mocht. Nou, de Heer Jezus zegt, wat ik beloof, dat doe ik ook.

Ja, Jezus wil je helpen als je maar in hem gelooft. Daar gaat het volgende lied ook over. Jezus wil je helpen, want hij is de God die ons leidt.

We zijn alweer toe aan het ene laatste lied en dat gaat over een stad die heel vaak in het nieuws is, Jeruzalem. En dat is het Jeruzalem hier op aarde, maar er is ook een heel mooi Jeruzalem in de hemel en daar gaat het volgende lied over.

Ja, jongens en meisjes, ik wil jullie weer bedanken voor het luisteren. En als je nog even op mag blijven, een fijne avond. Voor straks veel rusten en een goede week op school. Tot een volgende keer.

Ja, luisteraars, we gaan verder met ons programma. En vanavond heb ik als thema Hoe groot zijt gij? Daar gaan de liederen over en de avondoverdenking ook. En ja, we gaan vanavond zingen van de grootheid van God. En toch zijn we ja, soms ook twijfelend aan die grootheid. Als het moeilijk is, als het ons niet voor de wind gaat. Daar hopen we vanavond ook over na te denken. Maar we gaan vooral zingen van de grootheid van God. Want Hij is een machtige God en een sterke rots.

Soms is het ook erg moeilijk om te zingen hoe groot het gij als het tegen zit, als er verdriet is, als er ziekte is. En daar is dit volgende lied eigenlijk een troost voor. Of een troost als u het moeilijk heeft. En het lied zegt ook, hoe het ook loopt, hij zal er altijd zijn. Stil maar, mijn ziel.

Psalm 145 zegt het volgende. Mijn God en Koning, ik zal u roemen en uw naam loven voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. Want de Heer is groot en zeer te prijzen. Want in de hemel is de Heer.

Ja, want hij regeert. En dat mag ook een houvast zijn als je het soms moeilijk hebt. En ja, je gelooft in de grootheid van God en toch zit het dan soms tegen. En het volgende lied zegt of zingt eigenlijk verschillende malen. Maar wij zien Jezus, want als je op hem ziet, dan kun je daar de troost en de kracht vandaan halen.

Ja, als je je ogen richt op Jezus, dan kun je een hoop aan. En als voorlopertje op het volgende lied lees ik Psalm 93, vers 4. En eigenlijk sluit hij ook aan bij het afgelopen lied. Daar staat: de Heer in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, machtige golven van de zee. En soms kunnen golven van verdriet of moedeloosheid of zorgen je overspoelen. En dan zegt Jezus: kijk maar naar mij en bouw op mij en ik zal je optillen.

We gaan luisteren naar een lied, een danklied, wat eigenlijk ook de grootheid van God bezingt. En eigenlijk zegt het lied, er zijn 10.000 redenen om God te danken.

Het volgende lied is misschien wel een kinderlied, maar zeker ook geschikt voor volwassenen. En Psalm 31, die zegt ook het volgende over het lied. Psalm 31, vers 2. Tot u, Heer, heb ik toevlucht genomen. Laat mij niet beschaamd worden voor eeuwig. Neig uw oor tot mij en red mij. We gaan luisteren naar Tenera Storm.

Ja, leg maar je hand in die van onze Heer, ook als je je ogen sluit, ook als het moeilijk is. Want voor God is niets te klein, of eigenlijk te groot moet ik zeggen. Want groot is de Heer, hij is heilig en goed, en door zijn kracht staan wij vast in zijn liefde.

Groot is de Heer, gezongen door EO Nederland zingt. En misschien heeft u er iets van gehoord of wellicht iets van gezien. Ik zag gisteren een stukje ook van de EO Jongerendag. En daar waren 15.000 jongeren ook die samen ook Jezus groot maakten. Een prachtig gezicht en prachtig om dat te horen. En over horen gesproken, soms kunnen we het niet altijd uitzingen. En soms kunnen we het, willen we het misschien wel uitroepen. Of misschien stamelen we het uit. Of misschien durf je sommige dingen tegen niemand te zeggen. Weet dan dat er een God is die hoort.

Het volgende nummer is eigenlijk een antwoord op het lied wat we zojuist gedraaid hebben. Het hoeft eigenlijk verder geen introductie. Luistert u maar mee naar het volgende lied.

En wat zo mooi is, is dat die grote God ook tegen ons zegt: je hoeft als mens niet altijd groot te willen zijn. En vaak willen wij groot zijn voor andere mensen, of laten zien wat we kunnen, of juist zijn we zwak en denken we kunnen niks, of misschien stellen we niks voor, of misschien lukt het allemaal niet. Nou, daarover gaat het volgende lied, een lied van Eline, wat ook zingt: je mag ook verliezen.

gaan luisteren naar een wat onbekender lied van Remco Hackert. En dat gaat er eigenlijk over dat ja, het vroeger, misschien toen je jong was of toen u jong was, het wel makkelijker leek om te geloven. En dat je makkelijk geloofde als kind. En in de Bijbel staat ook, je moet worden als een kind. We gaan luisteren naar het volgende lied, Als een Kind.

0: Ja, een loflied tot eer van hem. Inmiddels is het 8:30 geweest en Aty van Geest is ook weer in de studio hier aangekomen. En ze gaat zometeen lezen uit het boek Toen ik jou zag van Marie Schoon. Annegien verliest op jonge leeftijd haar familie aan de tyfus. En wordt in huis genomen door dokter Bavels, die haar opleidt tot vroedvrouw. Jaren later trouwt ze met boer Wolter Koops om samen krijgen ze een dochtertje, Hilly. Wat ze niet weet is dat Wolter ooit een portefeuille heeft gevonden met 600 gulden. Waarmee hij hun boerderij heeft gekocht. Als Wolter erachter komt dat het geld eigenlijk van zijn buurman Gerrit was, neemt hij zich voor alles terug te betalen, zodra hij dat kan. Voor het geval hij overlijdt, schrijft hij een brief aan Annegien en Hilly met zijn laatste wens. Maar als Wolter sterft, wordt de brief niet gevonden. Na de lagere school gaat Hilly bij Harco zwart werken en voor zijn zieke moeder zorgen. De zoon van Harco, Fokke, komt thuis wonen. Ze wordt verliefd op hem. Ook al is Hilly in het weekend bij haar moeder, toch gaat ze naar het dorpsfeest. Daar ontmoet ze Fokke met weer een ander meisje. Aty gaat zo verder uit hoofdstuk 13 uit Toen ik jou zag van Marie Schoon.
1: Ga toch met ons mee naar binnen, zegt Fokke met een hoofdknik richting het restaurant. Hilly schudt haar hoofd. Mag jij niet van je mami? Het meisje lacht. Hilly recht de rug, kijkt hem met een vernietigende blik aan. Ze snapt niet wat hij aan dit domme kind vindt. Het zal wel een dikke boerendochter zijn. Ik geef niks om een dorpsfeest, zegt Hilly voor de doen uit de hoogte. Vind maar een onnozel gebeuren. Hij reageert spottend. Natuurlijk, Hilly. Daarom ben je ook hier. Nou goed. Weer lacht dat rare kind. Op dit moment kan ze haar wel slaan. Ze knippert met haar ogen om die vervelende tranen terug te dringen. Kom, Fokke, bedelt het meisje en ze probeert hem mee te trekken. Hij is onwillig, alsof hij het vervelend vindt om Hilly alleen achter te laten. Weet je zeker dat je niks van me wil drinken? Haar hele hart zegt, ga mee. Maar in plaats daarvan zegt ze, ik ga naar huis. Nog veel plezier samen. Ze weet zelfs nog een glimlach te produceren. Hij wil niet bij haar vandaan lopen, maar dan trekt het meisje hem mee. Hilly zakt weer op het nu muurtje neer. Haar hart bonst in de keel. Hoe had zij kunnen denken dat hij op Hilly Koops zit te wachten? Hij loopt alweer met een ander. Hij kan waarschijnlijk meisjes bij de vleet krijgen. Ze springt van het muurtje en voelt de munten in haar zak. Lusteloos slentert ze nog wat over het feestterrein. Zal ze toch even ergens ingaan? Anders is ze helemaal voor niks gekomen. Dan plant ze haar vuisten in de zij en neemt een besluit. Het is nog een paar uur lopen. Ze gaat naar huis. Met grote stappen en zwaaiende armen wandelt ze langs de weg. Onwillekeurig wrijft ze over de voorhoofd, waar nog niet zo lang geleden de blauwe plek zat. Met elke stap die de dichter bij huis brengt,

0: beseft ze hoe dom ze in de weer is. Ze lijkt wel gek om als een verliefd schoolmeisje achter hem aan te lopen. Hij geeft hem er niks onder. Wil ze daar eigenlijk nog wel werken? Hem elke dag tegenkomen en beseffen dat ze hem toch nooit zal krijgen. Hem steeds met een ander zien. Waarom doet ze het zichzelf allemaal aan? Zal zijn moeder vragen of ze voorgoed thuis mag komen? Nou, maar moeder vindt nog steeds dat het beter is als ze onder de mensen komt. Grote kans dat moeder zo weer ander werk voor haar heeft. In de verte slaat de kerkklok. Hoe laat is het nou? Heeft ze een slag gemist? Ze gaat sneller lopen en hoe dichter ze bij huis komt, hoe sneller ze gaat. Ze rent het pad op en ziet dat de moeder er gelukkig nog niet is. Hijgend draait ze de achterdeur los, stopt het geld terug in de spaarpot en roetst de trap af. Ze zit nog maar amper aan tafel. Of ja hoor, daar komt moeder aan. Daar was ik weer. Annegien laat de tas op de grond vallen en ploft uitgeblust neer op een stoel. Een jongen, helemaal gezond. Voor een eerste is het eigenlijk best wel snel gegaan. Fijn, zegt Hilly. En met Betsy ook alles goed? Gelukkig wel, zucht Annegien. En dan tegen zichzelf. Erg sterk is dat meisje niet. Eigenlijk zou ze de eerste week in hulp moeten hebben. En tegen Hilly. Heb jij een beetje vermaakt? Zeker de hele middag weer met de kippen bezig geweest. Hilly kleurt. Springt op. Zal ik de tafel maar gaan dekken? Doe maar, zegt Annegien, die nog lang niet is uitgerust. Laten we vanavond er maar lekker op tijd inkruipen. Hilly vindt alles best. Ze heeft zoveel om over na te denken. Zij moet Fokke uit haar hoofd zien te krijgen. Ze moet zich niks meer van hem aantrekken. Ook niet van wat hij tegen haar zegt. En zich niet langer door hem laten bezeren. Als ze in bed ligt en het gebeuren in haar hoofd laat passeren, beseft ze dat ze hem eigenlijk niks kan verwijten. Hij heeft haar niks beloofd. Niet mee naar het dorpsfeest gevraagd. Hij wist niet eens dat ze kwam. Ze is er uit zichzelf heen gegaan. Ze veronderstelt dingen die er misschien helemaal niet zijn. Toch voelt ze zich ellendig. Als liefde dat met je doet, wil ze gewoon nooit meer dan ook nooit meer verliefd worden. Als je hoog zweeft, kun je heel hard vallen. Zij is van de roze wolk afgevallen. En dat laat ze niet nog eens gebeuren. Ze slaakt een diepe zucht. En met dat voornemen valt ze in een diepe slaap. Hilly, jij bent op het dorpsfeest geweest. Stijf van schrik kijkt Hilly haar moeder aan. Ze staat met haar jas aan en met de tas met schone was in haar handen klaar om te vertrekken. Ze opent haar mond en wil ontkennen, maar toch bedenkt ze zich. Ze is gezien. Kan niet anders. Maar hoe is moeder dit nou zo snel aan de weet gekomen? Wie heeft haar dit verteld? Hoe weet u dat, moeder? Vraagt ze nog. Annegien glimlacht. Nou, kijk, er zit poedersuiker op je jas. Ze maakt de vinger nat en strijkt demonstratief over een witte plek. Steekt de vinger in haar mond en zegt, poedersuiker. Hilly slaat haar ogen neer.
1: Ik ben er maar heel even geweest. Ik heb alleen maar een oliebol gekocht.
0: Zo? Dat was dan een hele tippel voor één enkele oliebol.
2: Hilly kijkt op en grinnikt. Ze merkt aan moeders stem dat die niet eens zo heel boos is.
0: Ga nou maar.
2: Anders kom je nog te laat op je werk ook, zegt Annegien.
0: En deze keer zwaait ze Hilly niet uit. Harco heeft al gedorst en zit inmiddels onder de koeien. Fok is nergens te bekennen. Die zal wel weer op bed liggen, die luiwammes. Met grote stappen loopt Hilly de stal in, pakt een emmer en een krukje en gaat onder een koe zitten. Even kijkt Harco op, in de hoop dat het zijn zoon is die binnenkomt. Nee, natuurlijk is het Hilly. Hoe had hij anders kunnen denken?
2: Ja, dat gaat toch veranderen.
0: Deze dagen dat hij alleen was, heeft hij zich gerealiseerd dat de wielen andersom moeten. Als hij die jongen van hem niet harder aanpakt, komt er niks van hem terecht. De komende tijd zal Hakko Fokke het vuur aan de schenen leggen en flink achter de vodden zitten, want talmen en treuzelen is er niet meer bij. En hij had ook veel eerder moeten optreden. Allemaal opoes schuld. Die is er als de kippen bij als die Fokke aan het werk wil zetten. Maar alle lof voor Annegien, want die heeft Hilly knap opgevoed. Die weet van aanpakken. En Annegien is al net zo. Als die haar tanden ergens in zet, laat ze nooit meer los.
1: Nu heeft Annegien bij toeval van Jan Konijn, een vroegere klasgenoot van Fokke, gehoord dat Fokke alweer een hele poos bij zijn vader op de boerderij werkt. Jan vertelde het toen Annegien daar een paar dagen was na de bevalling voor een nakontrole. Jan vertelde ook dat Fokke het op het dorpsfeest weer verschrikkelijk bont had gemaakt. Hij is aan het vechten geraakt, zo erg dat de veldwachter er aan te pas moest komen en Fokke een nacht onder het gemeentehuis in de cel heeft geslapen.
0: Tja, zo'n praatje gaat natuurlijk razendsnel rond.
1: En wie moest er nou met alle geweld ook naar dat dorpsfeest?
0: Juist, Hilly. En een kleur dat hij kreeg toen Annegien haar dat stiekem uitstofje herinnerde. In één klap is het Annegien duidelijk. Ah, ze heeft haar conclusie getrokken. Hilly is weg van Fokke. En Hilly moet daar weg.
2: Annegien, ik kan het kind niet missen. Laat er alsjeblieft nog een poosje hier, smeekt Harco. Als die het hoort. Ik zal er persoonlijk op toezien dat die twee ver bij elkaar uit de buurt blijven. En nou, dat doen ze trouwens al hoor, want Fokke gaat alle avonden naar zijn meisje. Overdag komt hij alleen thuis om te eten. En dan zijn opoe en ik erbij.
1: Oh ja? En hoe zit het dan met dat dorpsfeest?
2: Dorpsfeest, zegt Harco. Dorpsfeest? Toen was Hilly toch bij jou? Ja, dan heb ik er geen kijk op. Dat is jouw verantwoording.
1: Annegien zucht. Harco heeft gelijk. Het was ondoordacht om hier op hoge poten aan te komen zetten en Harco hiermee te confronteren. Zij heeft zelf steken laten vallen. En als ze Hilly voorgoed naar huis haalt, zal het vaker voorkomen dat ze ook alleen is. En dan heeft ze geen zicht op Hilly's doen en laten. En als Harco nou belooft om extra op Hilly te letten, daar twijfelt ze ook niet aan, nou, dan zou ze het nog een poosje aan kunnen zien en Hilly bij Harco laten blijven.
0: Oké, zegt Annegien, daar reken ik dan maar op, dat jij er goed op toeziet.
1: Ze staat op en wil de jas aantrekken.
2: Annegien, blijf toch nog even. Ik zie je zo graag.
1: Langzaam zakt Annegien terug op haar stoel. Ze heeft ontzettend veel te doen. Maar eigenlijk heeft ze ook een beetje medelijden met deze man, die ook heel eenzaam lijkt te zijn.
2: Annegien, heb jij nog over mijn voorstel van laatst nagedacht?
0: vraagt Harko verlegen. Ze knikt.
1: En?
0: Verwachtingsvol kijkt hij eraan. Ze schudt haar hoofd.
1: Het spijt me, Harko. Ik denk er nog steeds hetzelfde over. Ik ben niet op zoek naar een man.
0: Harko zwaait met zijn armen rond.
1: Staat het je hier niet aan of zo?
0: Ze glimlacht verontschuldigend.
1: Je hebt een prachtige hoeve. Alleen, het is niet mijn hoeve.
3: Ah, jij hebt geen hoeve. Waar jij huist is niet meer dan een onnozel keuterijtje.
0: Haar gezicht verstrakt.
1: Dit kan allemaal van jou worden hier. Kijk toch eens om je heen, joh. Je bent toch niet gek?
0: Ze springt op.
1: Ik moet gaan. Tot ziens, Harko.
0: Hij komt ook overeind.
1: Ik heb je toch niet beledigd, hè?
0: Deze man begrijpt het echt niet. Harko, we hebben het er nog niet meer over. Goeiedag. En onzacht trekt ze de deur achter zich dicht.

zijn toegekomen aan het verzoekplatenprogramma. En we beginnen met een eerste verzoek, aangevraagd door Jacob Zwerp. En hij wil door middel van een lied alle bekenden van hem groeten. De mensen ook uit Urk speciaal en ook de studiomedewerkers. Nou, ook een hartelijke groet terug vanuit de studio. En je hebt een lied gekozen, hoe kan het ook anders, van de Urkerszangers. Licht in de storm van de CD Geef God zijn eer.

Even nog een kleine correctie op het vorige lied. Dit was Eiland Urk. Die zong Geef God zijn eer. Een verzoekje wat aangevraagd is voor de heer Braas, die 3 juni jarig is geweest. En dat lied is aangevraagd door de muziekcommissie van het Harder Mannenkoor en Omstreken. U krijgt de hartelijke felicitaties en dat krijgt u door middel van het lied Ruwe stormen mogen worden.

De ruwe stormen mogen worden. Dat was bestemd voor de heer Blaas. De heer Nagelhout was 5 juni jongstleden jarig. En voor u is namens de muziekcommissie van het Harde Mannenkoor ook een lied aangevraagd. En het lied is Zolang er mensen zijn op aarde. Dat even erbij, dat is van de CD Alles wordt nieuw.

En daar gaan we zometeen naar luisteren. En voordat we naar gaan luisteren, lees ik een stukje uit de psalm die vanavond ook aan bod komt in de avondoverdenking. En dat is psalm 93, die gaat over de grootheid van God. En daarboven staat, de Heer is koning. De Heer regeert, hij is met macht bekleed. De Heer is bekleed en heeft zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen. Vast staat uw troon van oudsher, u bent van eeuwigheid. Dan vers 3. De Heer, die rivieren verheffen, heren. De rivieren verheffen hun stem. De rivieren verheffen hun gebruis. En zo kan het soms ook in ons leven zijn dat je overspoeld wordt door van alles en nog wat. Maar, daar staat vers 4. De Heer in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren. De machtige golf van de zee. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. De heiligheid is een sieraad voor uw huisheer. Tot in lengte van dagen. Dit even zo tussendoor. Omdat de avondoverdenking daar ook vanavond over gaat. Over hoe groot zijt gij. En over die aarde, waarover net gelezen is in de psalm, gaat ook het volgende lied. Nogmaals, we gaan zo luisteren naar Zolang er mensen zijn op aarde. En dat is voor de heer Nagelhout, die 5 juni jongstledenjarig was. U krijgt nogmaals de felicitaties van de muziekcommissie van het Harder Mannenkoor.

Naast de jaren geleden van de muziek van het Harder Mannenkoor zijn er ook een aantal zieken, begreep ik uit de mail. En alle zieke leden willen we ook beterschap wensen. Het gaat om de zieke leden van het Harder Mannenkoor. En u krijgt ook namens de muziekcommissie van harte beterschap toegewenst. En zij willen dat doen door middel van een lied van uw eigen koor. Jezus die mijn ziel bemint van de cd Alles wordt nieuw.

Het volgende nummer is bestemd voor Jan Wouters in de Boskamp. U krijgt een hartelijke groet van Hattie en Bertus van Hel vanuit Italië. En meneer Wouters, u krijgt aangeboden het lied Lichtstart met de Paarlenpoorten van Solideo Gloria.

voordat we verder gaan luisteren naar een ander lied, wil ik u vertellen dat er nog ruimte is in het verzoekplatenprogramma. En dat kunt u doen door middel van een mailtje te sturen naar verzoekplaat@loomedia.nl. Stuur gerust nog uw verzoekje in. Wij gaan zo luisteren naar het Urker Mannenkoor Halleluja. En zij zingen voor ons: U alleen, U loven wij.

We gaan zo verder luisteren naar een volgend nummer. En we gaan zometeen luisteren naar het lied Hoe groot zijt gij, wat ook het themalied is. U zult er verderop vanavond nog een keer horen. Maar we gaan hem nu luisteren van Solideo Gloria. Hoe groot zijt gij?

Hoe groot zijt gij? We zullen straks nog meer over horen. We hebben een verzoekje en dan staat ook bij. Voor alle luisteraars het lied. Welk een vriend is onze Jezus? Zijn wij zwak ballast beladen? En te neergedrukte zorg. Dierbaar heiland onze toevlucht. Gij zijt onze hulp en borg. In zijn armen zijn wij veilig. Hij verlaat ons nimmer meer. Een hartelijke groet van Naomi. Nogmaals, dit lied voor alle luisteraars ter bemoediging. Welk een vriend is onze Jezus, gezongen door EO Nederland Zingt.

Welk een vriend is onze Jezus? We gaan weer een verzoekje draaien en dat is bestemd voor Jan van den Berg, die onlangs zijn verjaardag mocht vieren. Jan van den Berg, u krijgt het lied aangeboden door Leni, uw vrouw. En het lied wat ze heeft gekozen is De Rivier. Nou, die hebben we gevonden en die wordt gezongen door het Elspeets Mannenensemble.

We gaan luisteren naar een, ja, weer een loflied over de grootheid van God. Gezongen door de Veluwse, Verenigde Veluwse Koren. U zij de glorie.

Het laatste lied in dit blok waar we mee gaan afsluiten is Blijf bij mij, Heer, van Christelijk Mannenkoor Soli Deo Gloria. Blijf bij mij, Heer.

Ja, luisteraars, we zijn toegekomen aan de avondoverdenking. En ik heb het thema vanavond al vaker genoemd en hopelijk hebt u ook teruggehoord in de liederen. Hoe groot zijt gij? En we hebben het lied ook zo even geleden nog gedraaid. Zoals ik al zei, hoe groot zijt gij? De tekst van een bekend lied. Dat de almacht en grootheid van God bezingt. Een lied ook over de schepping. Een prachtig lied. Maar hoe kijken wij naar die grootheid? Of althans, hoe kijk ik naar die grootheid van God? Ja, we geloven in de God die alles maakte. We geloven in een machtige God die alles, hemel en aarde en mensen en dieren gemaakt heeft. Heel die schepping, de hemel en de aarde. We geloven in God als de schepper. Ik denk niet dat er velen onder u zijn die daaraan twijfelen. En toch is er soms twijfel. Bijvoorbeeld als het slecht met u gaat. Of als het in de wereld slecht gaat. Misschien niet aan de twijfel van het lied, misschien hoe groot zijt gij, maar misschien kent u de gedachte wel van, God, waar bent u nu? Of God, hoort u ons nu wel? Alsof God soms even weggaat. Nee, God gaat niet weg. Al vernemen we hem soms niet. Hij is er wel. God is er altijd. Hij is geweest, staat er. Hij is er en hij zal zijn. Hij is Yahweh. Maar dan toch, en misschien is het voor u ook wel herkenbaar, vooral in moeilijke tijden komen er twijfels. Net of het geloof kleiner is, of misschien zelfs wel weg. En toch kan dat niet zo zijn. Vooral in die twijfels is er één iemand die daar zijn voordeel uit haalt, de duivel. En ik moest daarbij denken aan Psalm 93, vers 3. De rivieren verheffen, Heer, de rivieren verheffen hun stem. De rivieren verheffen hun gebruis. Het kan soms zijn als je, of het ware, overstroomd wordt door zorgen, door narigheden, door ziekte, door verdriet of door andere problemen. Maar gelukkig staat daar ook vers 4. De Heer in de hoogte is machtiger dan het bruisen van de machtige wateren, de machtige golven van de zee. God staat daar boven. En toch is daar soms de twijfel. En jazeker, het is de duivel die daar zijn voordeel mee doet. Maar vroeg ik me zo af toen ik hiermee bezig was, is het dan soms een gebrek aan geloof, die twijfel, of vertrouwen? Of kennen we God dan soms niet goed genoeg? En kun je in moeilijke tijden nog zeggen, hoe groot zijt gij? Of kies je daar dan niet meer voor? Het lijkt wel een keuze, sterker, misschien is het wel een keuze. En om dan te kiezen juist in deze momenten voor God. En dan wellicht niet te schreeuwen, maar misschien het uit te zingen. En ik las daarover een stukje en ik pak hem even bij Psalm. Een psalm van David, Psalm 34, vers 7. En daar riep ook iemand het uit, David. Hij roept het uit en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Daar roept David tot de Heer. En soms komt er dan geen antwoord, of misschien niet direct antwoord. Maar God zal niet doof voor ons willen zijn. En ik weet, het is soms bestig lastig. En daarom heb ik juist dit onderwerp gekozen, om te kijken wat de Bijbel hierover zegt. Of om te gaan met beproevingen. Vanmorgen hoorde ik daar nog een overdenking over. En toen ik daar aan het zoeken was naar die beproevingen, kwam ik een artikel tegen van David Wilkerson. Misschien kent u hem wel. En hij schreef, in iedere vloedgolf of iedere beproeving, en dan komt hij weer, heeft Gods volk twee keuzes. Of het uitroepen naar God, of slachtoffer willen zijn. En je bij neerleggen. David riep het uit, lazen we net in Psalm 34. En nogmaals die keuze. Roepen we naar God? Bidden we tot hem? Of zijn we slachtoffer? En David Wilkerson schrijft daar ook, staan we ons toe om ons zorgen te maken over één ding. Eén ding vandaag en morgen misschien twee. En die dag erop misschien nog wel meer. En de zorgen zullen zich opstapelen als je zorgen gaat maken.
En dan komen ze, zoals in Psalm 93 lazen, soms als golven over ons heen. En dan zegt David, we moeten er simpelweg van overtuigd zijn dat we geliefd zijn door onze hemelse Vader. En er zijn een heleboel andere stemmen. We hebben vanavond ook een lied erover gehoord. Stemmen die soms zeggen dat we goed moeten zijn. Of stemmen die zeggen, je voldoet toch niet. Of stemmen van afkeuring. Allerlei stemmen kunnen rondom ons heen zijn. In ons hoofd of buiten ons hoofd. Stemmen die zich over ons verheffen. Hoe vaak gebeurt dat niet? En dan ga je steun zoeken. En dan kun je de steun zoeken in de Bijbel. Spurgeon, de oude kerkvader, deed dat ook. Als hij door moeilijke tijden heen ging, pakte hij de psalmen. Nou, ik heb er vanavond verschillende gelezen en in de voorbereiding hiervan ook. En er staat zoveel prachtige woorden in de psalmen, ook geschreven door mensen zoals wij samen. Die ook soms onze twijfels hebben, maar ook onze dankbaarheid hebben. En wat deed Spurgeon toen hij soms moeilijk had, was hij de psalmen. En toen hij de kracht niet meer had, toen liet hij ze zelfs voorlezen, om daar kracht uit te halen. En ik weet dat het in deze tijd ook veel mensen niet voor de wind gaat. Qua gezondheid of misschien financieel. Of hoeveel mensen zijn nu weer depressief. Maar, ik las een prachtig stuk ook in Jesaja 43 vers 2. Daar staat een schitterende belofte. Al moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Of moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verbranden. Tot die God mag je het net zo als David uitroepen. Maar roep ook naar God vanwege zijn goedheid. Dat hij ons niet verlaat en David doet het ook in de psalmen. En ik denk ook dat de boodschap is, roep tot de Heer, maar dan wel in geloof. God wil dit ook. En God heeft het beste met ons voor. God wordt niet blij van bange kinderen die zorgen op zorgen maken. Of bezorgde kinderen of angstige kinderen. En wat mij persoonlijk ook zo raakte in deze overdenking is dat er in Gods woord zoveel woorden van troost staan. Niet alleen in de psalmen, maar door zijn hele woord heen. En dat de leidraad mag zijn voor ons leven. Dat het je steun mag zijn. En ik las nog een citaat van de week over David. Een heel mooi citaat. En daar staat het volgende. David hoeft de Goliathskracht niet te weten. Want hij wist Gods kracht die hij al lang kende. En dan terug naar het begin van vanavond. Dat lied van Hoe groot zijt gij. En ik lees daar één regel uit het lied. Met het één na laatste vers. En daar staat. Dan zal ik vol aanbidding voor hem. En niet voor angsten, niet voor bezorgdheid of leugens of twijfels of wat dan ook. Maar voor hem buigen. En dan zingt mijn ziel. O Heer, hoe groot zijt gij?

luisteraars, dat u dat deze week maar mee mag nemen. Hoe groot zijt gij? En dat u dat dwars door alles heen mag zingen. Omdat die God ons niet wil verlaten. Wij willen u bedanken voor het luisteren. Jan-Pieter de Boer die de techniek deed. Aati van Geest die het verhaal deed. En de presentatie was in handen van Gerco Blankenstein. Ik wens u voor straks welterusten een goede week. En tot een volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Helm.

Hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Lied 193 is een lied dat niet meer in de bundel staat. Het wordt gezongen door Klaas en Riek Post. Het lied roept op om anderen vreugde te brengen en Jezus uw leed. Ga, vliet met uw smarten, waar niemand haar ziet, of heeft ieder harte zijn bitterheid niet? Houd wat u mocht kwellen, steeds rust in het gemoed. Ga, zeg het aan Jezus, Hij maakt alles goed. Ga, zeg het aan Jezus, Hij kent al uw leed. Hij zal u vertroosten, Hij staat al gereed. Ga, let op het goede dat gij nog bezit. Kracht geeft Hij de moede, bid, treurende, bid. O, hoeveel zielen, nog zwaarder gedrukt, door bittere smarten ten neder gebukt. Toon niemand uw droefheid, dat niemand ze weet. Breng anderen uw vreugde, breng Jezus uw leed. We gaan luisteren naar lied 193.

Lied 356 is een bede om vrede. Geef vrede, Heer, geef vrede. Laat er altijd vrede zijn. De wereld ligt verloren en zucht in angst en pijn. Laat christenen en joden, de Arabier, de Griek, elkaar, o Heere, eens verstaan. Dan wordt het echt uniek. We gaan luisteren naar lied 356.

We gaan naar lied 626. God wil ons zegenen met de kracht van de Heilige Geest. We mogen er ook om bidden. Wil nu komen, Heer, wij smeken. Zend een stroom van zegen neer. Zie ons wachten. Zend nieuw leven, dierbare Heer. Heiland wil genadig horen. In vertrouwen smeken we u. Open ons de hemelen vensteren. Zend een rijke zegen nu. We gaan naar lied 626 luisteren.

Lied 812 is een bekend lied en het vraagt zich af of wij een vast anker hebben op onze levenszee. Hebt gij een anker sterk op des levenszee, als aan het donker zwerk wolken spellen wee, als getijden wast en de kabel spant, is uw anker vast dat het schip niet strandt? Ligt van uw ziel reeds het anker vast, dan dreigt geen nood als getij ook was. Het scheepje ligt ook vast in stormgeklots, en het anker heeft zijn grond in de sterke rots. We gaan luisteren naar lied 812.

Lied 132 is een bekend lied. Het lied van de milde regen, waar ook druppelen vallen op u en op mij. Ga mij niet voorbij, o Vader, zie hoe mij mijn zonden smart. Trek mij met uw koorden nader, stort uw liefde ook in mij. Lied 132.

Lied 90. Heer die onze Vader in de hemelen zijt, het hele repertoire kent van onze strijd. Kunt u ons vergeven? God, we zijn de schuld, dat uw licht ons wezen nooit geheel vervult. Help ons, Vader, help ons. Schrijf uw heilige naam in de fundamenten van ons daags bestaan. Lied 90.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel6@cello.nl. j.hendrik-eduard-lucas-lucas, het cijfer 6, cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.nu-media.nl. U gaat dan naar Programma Gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

We zijn vandaag toe aan Exodus 24. De laatste Bijbelstudies waren we bezig met wat wel het Bondsboek genoemd wordt. Dat bestaat uit enkele hoofdstukken waarin de 10 geboden verder uitgewerkt worden. Daar staan maatregelen in wat er in bepaalde gevallen moet gebeuren. De bron van deze wetten is de Schepper zelf. Hij heeft bekendgemaakt wat goed en wat kwaad is. Dat is de absolute norm. Niet een mens kan bepalen wat de norm voor goed en kwaad is. En veel van onze hedendaagse wetten zijn ook gebaseerd op de wetten die God gegeven heeft. Gods bedoeling is dat het goed zal gaan met de mensen. En zijn leefregels zijn een middel om dat te bereiken. Ze zijn bedoeld om mensen op een vreedzame manier met elkaar te laten samenleven. De vorige keer hebben we een aantal regels besproken die te maken hadden met diefstal of het beschadigen van iemands bezit. In verschillende voorbeelden geeft de wet aan hoe er dan gehandeld moet worden. Opvallend is ook hier weer dat het volk Israël in dagelijkse verbondenheid met de Heere leeft. De rechtspraak gaat ook niet buiten God om. In onduidelijke situaties waarin mensen niet meer kunnen achterhalen hoe het precies in zijn werk gegaan is, moest de verdachte een eed afleggen. De gedachte die hierachter zit, is dat voor de ogen van God niets verborgen blijft en dat Hij het recht zal laten zegevieren. In de geboden die de Heere geeft, is ruim aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving. Gods volk heeft de plicht om naar iedereen en in het bijzonder naar de zwakke mensen om te zien. Er staat bij dat wanneer mensen daar nalatig in zijn, de Heere zelf naar het hulpgeroep van de zwakke zal horen, omdat Hij genadig is. Maar allereerst is het de bedoeling dat mensen zijn voorbeeld navolgen en genadig zijn voor de zwakken onder ons. Verder zijn er, behalve geboden over moeilijke situaties, ook voorschriften om rust te nemen en feest met de Heer te vieren. Ook dat maakt gelukkig deel uit van het leven met de Heere God.

En het volk riep eenstemmig: aan alles wat de Heere heeft gezegd, zullen wij gehoorzamen. Exodus 24, vers 1 tot en met 3. Ter voorbereiding van de verbondsluiting krijgt Mozes, die nog op de berg is, verdere instructies. Hij moet afdalen en Aaron, Nadab, Abihu en 70 oudsten bij zich roepen en met hen de berg opklimmen. Aaron mag mee met Mozes, als zijn broer. Uit de gegevens blijkt dat Aaron na Mozes de belangrijkste is. Ook verschijnen Nadab en Abihu ten tonele, de twee oudste zoons van Aaron. Waarschijnlijk mogen Aaron en zijn zonen met Mozes mee, omdat zij voorbestemd zijn tot het priesterschap. De 70 oudsten zijn representanten van het volk Israël. Zij vergezellen Mozes, maar moeten op afstand blijven en daar neerknielen. Alleen aan Mozes is het toegestaan om verder te gaan in de richting van de Heere. Deze instructies betekenen dat rondom de berg een aantal zones ontstaan. De eerste zone is een buitenste cirkel, daar bevindt zich het volk. Dichter bij de top van de berg is een gebied waar Aaron, Nadab, Abihu en de 70 oudsten zich bevinden. Het binnenste gebied is op de top van de berg waar de Heere en Mozes zijn. Hoe anders waren de dingen onder de wet dan ze nu onder de genade zijn? Onder de wet moeten de Israëlieten op afstand aanbidden. Maar vandaag lezen we in Efeziërs 2 vers 13: maar nu u één met Christus bent, is er geen afstand meer tussen Gods volk en u. Doordat Christus zijn leven en zijn bloed voor u heeft gegeven, bent u dichtbij gekomen. Vandaag redt de Heere mensen door zijn genade en leidt hen met diezelfde genade over het levenspad. En het volk riep eenstemmig: aan alles wat de Heer heeft gezegd, zullen wij gehoorzamen. Dit is de tweede keer dat de Israëlieten een bevestigend antwoord hebben gegeven toen God hen vroeg of ze zijn geboden en wet wilden gehoorzamen. Opvallend is dat Israël belooft alle woorden van de Heere te doen, terwijl ze alle woorden nog niet hebben ontvangen. Ze hebben de 10 geboden gekregen en geloven dat ze die kunnen houden. De Israëlieten overschatten zichzelf. Ook vandaag zijn er mensen die nog steeds geloven dat ze aan Gods standaard kunnen voldoen. Maar het kan niet. Dat heb ik niet bedacht. Het woord van God zegt in 1 Johannes 1 vers 8: als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan. Een mens misleidt zichzelf. Vanuit zichzelf kan een mens niet aan Gods standaard voldoen. Exodus 24 vers 4 tot en met 7. Mozes schreef alle wetten van de Heer op. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar onderaan de berg van de Heere met 12 grote gedenkstenen eromheen, voor elke stam van Israël 1. Toen liet hij een aantal jonge mannen brandoffers en stieren als vredeoffers aan de Heere brengen. Daarna nam Mozes de helft van het bloed van de offers en deed het in schalen. De andere helft sprenkelde hij over het altaar. En hij las de mensen voor uit het boek dat de regels en wetten van het verbond met God bevatte. En het volk zei opnieuw: wij zullen ons aan al deze wetten houden. Het is een belangrijk moment. Voor de eerste maal brengen de Israëlieten zelf hun offers. De Israëlieten zijn vol zelfvertrouwen. Ze dachten echt dat ze Gods wet konden houden. Ze beloofden de Heere te gehoorzamen, maar deden en konden het niet. Ook vandaag kan een mens geloven dat hij God kan behagen, maar hij kan het niet. Wat zien we om ons heen? Een wereld die midden in de zonde en schuld ligt. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Het is overal om ons heen te zien. De Heer heeft absoluut gelijk en Paulus verwoordt het in Romeinen 3 vers 10. Het staat zo in de boeken: voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. We leven in een tijd waarin de wereld op zijn kop staat. Wat kwaad is, wordt goed genoemd. En wat goed is, kwaad. Jezus zegt zelf: het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen.

Matteüs 24 vers 12. Vandaag is dat zeker het geval. Exodus 24 vers 8. Toen nam Mozes een schaal met bloed, sprenkelde het over het volk en zei: dit bloed bevestigt het verbond dat de Heere met u heeft gesloten door deze regels en wetten te geven. Mozes voltooit de verbintenis door bloed te sprenkelen op het volk. In de christelijke gemeente is deze tekst betrokken op het avondmaal. Het vergoten bloed van de Heer Jezus is het bloed van het nieuwe verbond, Matteüs 26. Hebreeën 9 vers 22 zegt: wij mogen wel zeggen dat onder het oude verbond vrijwel alles door bloed gereinigd werd. Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. De Heere zal dit vele malen herhalen. Exodus 24 vers 9 en 10. Toen klommen Mozes, Aaron, Nadab en Abihu en de 70 leiders de berg op. Zij zagen de God van Israël en het leek alsof hij op een vloer van safieren stond, helder als de hemel. Nadat Israël en de Heer als verbondspartners aaneen zijn gesmeed, komt het moment waarop Mozes, Aaron, Nadab en Abihu de berg moeten beklimmen. Overeenkomstig de opdracht in vers 1. Zij mogen naderen tot de plaats waar de Heer is. Dan vindt er een groot wonder plaats. Ze mogen een openbaring van de Heer zien. En het eerste wat hierbij opvalt is de vredige aanblik van de Heer. Zij zagen de God van Israël moet worden opgevat in het licht van Exodus 33 vers 20. Daar wordt verklaard dat geen mens de Heere zal zien zonder te vergaan. Dit neemt niet weg dat hier sprake is van een openbaring van God, die veel van zijn heerlijkheid laat zien en daarmee zeer intens is. Dat de Heer op zijn troon zit, blijkt uit de beschrijving van wat onder zijn voeten is. De beschrijving vertoont overeenkomsten met latere beschrijvingen, Jesaja 6 en Ezechiël 1. Vooral de overeenkomst met de beschrijving in Ezechiël overtuigt dat in Exodus sprake is van een openbaring van de troon des Heren. In Ezechiël liggen ook safierstenen onder zijn voeten. Ook Johannes 1 vers 18 bevestigt het voorgaande. Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige Zoon, Jezus Christus, die één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. Wat zij zagen was een openbaring van God die veel van zijn heerlijkheid liet zien. Alles wat wij nu weten over God de Vader is door zijn Zoon. Wij weten niet hoe God de Vader eruit ziet, hoe hij voelt of denkt. God zelf zegt in Jesaja 55 vers 8 en 9: mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u en mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwe. Mozes en de anderen zagen een openbaring van de Heere. Dat neemt niet weg dat hier sprake is van een openbaring van God, die veel van zijn heerlijkheid laat zien en daarmee zeer intens is. Exodus 24 vers 11. Hoewel de leiders God nu zagen, doodde hij hen niet. Nadat zij God hadden gezien, aten en dronken zij gewoon. Er was niets met hen gebeurd. Dit laatste was op zich al een wonder. Later vraagt Mozes om de Heere te mogen zien. Alles wat hij gezien had, was een openbaring van de Heere. Het zien van God was ook de vraag van Filippus in Johannes 14 vers 8 en 9. Maar Filippus zei: Heere, laat ons de Vader zien, meer verlangen wij niet. Nu ben ik al zo lang bij jullie, Filippus. Ken je mij nu nog niet? Wie mij gezien heeft, heeft immers de Vader gezien. Hoe kun je mij dan vragen de Vader te laten zien? Als je God wilt zien, moet je goed naar de Heer Jezus kijken. Er is een middelaar tussen God en mensen. God staat aan de ene kant en de mensen die tegen hem ingaan, de zondaren, staan aan de andere kant. En de Heer Jezus Christus, die zelf mens is geweest, staat er als enige middelaar tussenin.
Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus. 1 Timotheus 2 vers 5. Een mens komt alleen tot God door de Heer Jezus Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Exodus 24 vers 13. Mozes en Jozua stonden op en klommen verder omhoog naar de berg van God. Jozua komt steeds meer in beeld. De Heere bereidt hem voor om Mozes op te volgen. Hij is nog een jonge man en de Heere gaat hem nog veel leren voordat hij klaar is om het volk Israël te leiden. Exodus 24 vers 14 tot en met 18. Tegen de leiders zei Mozes, blijf hier op ons wachten. Als er problemen zijn, kunnen jullie bij Aaron en Hur terecht. Toen klom Mozes de berg op en verdween in de wolk die de top van de berg bedekte. De heerlijkheid van de Heere rustte 6 dagen lang op de berg Sinaï. En op de 7e dag riep God Mozes vanuit de wolk. Het volk, onderaan de berg, was getuige van het indrukwekkende schouwspel. De heerlijkheid van de Heere op de bergtop leek op een verterend vuur. Mozes beklom de berg verder en verdween in de wolk. Daar bleef hij 40 dagen en nachten. Nadat Mozes en de anderen zijn teruggekeerd naar het kamp, spreekt de Heere opnieuw tot Mozes. Mozes krijgt de opdracht om de berg van God opnieuw te beklimmen, om 2, door God beschreven, stenen platen in ontvangst te nemen. Op de platen staan de 10 geboden beschreven. Samen met Jozua, zijn dienaar, gaat Mozes de berg op. Jozua begeleidt Mozes niet helemaal tot aan de top van de berg. Hij blijft op gehoorafstand tussen Mozes en het kamp. Exodus 32 vers 17. Mozes gaat alleen verder om de Heere te ontmoeten. Voor een bepaalde tijd verlaat Mozes het volk. Daarom treft hij een aantal maatregelen met het oog op de dagelijkse gang van zaken. De oudsten moeten achterblijven en Aaron en Hur vervangen Mozes als opperste rechter en raadgever. Hierna gaat Mozes de berg op. Een wolk bedekt de top van de berg, zodat de Heere onzichtbaar en ontoegankelijk is. Ook voor Mozes is de Heere niet toegankelijk. De heerlijkheid van de Heere rustte 6 dagen lang op de berg Sinaï. We zien een herhaling van de openbaring van de Heere aan het begin van de verbondsluiting, Exodus 19. 6 dagen lang kan Mozes niet naderen tot de heerlijkheid van de Heere. Op de 7e dag roept de Heere hem en nadert hij tot de wolk. Hoewel de heerlijkheid van de Heere omhuld is door rook, is de intense glans ervan zichtbaar voor het volk. Voor de Israëlieten wordt duidelijk dat de aanblik ervan gelijk is aan een verterend vuur. Wanneer Mozes tenslotte tot de Heere nadert, blijft hij 40 dagen en 40 nachten bij hem. Daar wordt hij ingewijd in de wil van de Heere voor zijn volk. In deze periode op de berg Sinaï ontving Mozes de voorschriften die in de rest van Exodus worden vermeld. Als afsluiting van het gesprek met Mozes geeft de Heere hem 2 stenen platen. Daarna zegt de Heere dat Mozes weer terug moet naar het volk. Hij moet gaan zien wat het volk in de tussentijd heeft gedaan. Exodus 32. De Heere zei tegen Mozes, zeg het volk Israël dat iedere man die in zijn hart de behoefte daartoe voelt, mij iets mag geven van de volgende zaken. Exodus 25 vers 1 en 2. Nadat vermeld is dat de Heere tot Mozes spreekt, leggen de eerste verzen de nadruk op de betekenis van de heffing en op de vrijwillige gezindheid. Een heffing is een bijdrage, afgezonderd van een grotere hoeveelheid, voor een heilig doel. De heffing van de Israëlieten is vrijwillig en de gezindheid waarmee men geeft is bepalend. De Heere dwingt niet om te geven, hij heeft de blijmoedige gever lief. 2 Korinthe 9 vers 7. Uit Exodus 36 blijkt dat het volk meer dan genoeg heeft. Exodus 25 vers 2 tot en met 7.
Zeg het volk Israël dat iedere man die in zijn hart de behoefte daartoe voelt, mij iets mag geven van de volgende zaken: goud, zilver, koper, blauwpurper, roodpurper, scharlaken, fijn linnen, geitenhaar, roodgeverfde lamsvellen, dassenvellen en acaciahout, olie voor de lampen, specerijen voor de zalfolie en kruiden voor het reukwerk, onyxstenen en stenen voor het priesterkleed en de borsttas. In de hoofdstukken 25 tot en met 30 van Exodus geeft de Heere aan Israël de blauwdruk voor de tabernakel en de aanwijzingen voor de gewaden van de hoge priester. Daarna volgt de bouw en oprichting van de tabernakel en het feit dat de tabernakel gevuld werd met de heerlijkheid van de Heere. De tabernakel moest het centrum van het leven van het volk Israël worden, omdat het de plaats was waar de mensen tot de Heere konden naderen. Een paar maanden na de uittocht uit de slavernij vraagt de Heere de Israëlieten een vrijwillige bijdrage om de tabernakel te helpen bouwen. Opvallend is dat de Israëlieten veel gaven. Te veel, ze kregen te horen dat ze moesten stoppen. Zoiets gebeurt niet vaak. Ook vandaag kunnen we daaraan een voorbeeld nemen. De Israëlieten waren vrijgevig en royaal in hun gaven voor het huis van de Heere. Dat wat ze gaven staat opnieuw vermeld in Exodus 35. In vers 3 worden drie metalen genoemd: goud, zilver en koper. Het Hebreeuwse woord dat met koper vertaald is, kan zowel brons als bijna zuiver koper zijn. Brons is een mengsel van koper en tin en is harder dan koper. De Israëlieten zullen het met het goud en zilver uit Egypte hebben meegenomen. Het mag duidelijk zijn dat alleen de mooiste en kostbaarste geschenken geschikt zijn voor de dienst van de Heere. Het priesterkleed en de borsttas zullen we in Exodus 28 verder toelichten en bespreken. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die zich afvragen: waar komen al die kostbaarheden vandaan? Israël was toch een slavenvolk? Veel eigendommen zullen ze niet hebben gehad? Een legitieme vraag. In het zoeken naar een antwoord is het van belang de woorden van Mozes te betrekken die hij voor de uittocht had uitgesproken. In Exodus 12 vers 35 wordt gezegd: zij gehoorzaamden het bevel van Mozes en vroegen de Egyptenaren om goud, zilver en kleren. In vers 36 van Exodus 12 lazen we: zo bleef het Egyptische volk berooid achter. Toen Israël Egypte verliet, namen zij enorme rijkdommen mee. Exodus 25 vers 8: het volk moet een heiligdom voor mij maken, zodat ik onder mijn volk kan wonen. Na de opsomming van de materialen wordt in vers 8 het doel genoemd: alles dient voor de bouw van een heiligdom, waarin de Heere wil wonen. Dit wonen is de belangrijkste functie van de tabernakel. Het wonen van de Heere loopt in het Nieuwe Testament uit op Johannes 1 vers 14. Het woord werd een mens en leefde een tijd lang onder ons. Christus leefde een tijd lang onder ons. De woning, of het paleis, omdat de Heere de koning van Israël is, moet gemaakt worden overeenkomstig de aanwijzingen die de Heere zelf aan Mozes geeft. De tabernakel is in zijn geheel en in alle details, ook de dienst van de verzoening, precies overeenkomstig de wil van God. Het woord tabernakel is afgeleid van een Latijns woord dat tent of woning betekent. Mozes heeft de voorschriften voor de bouw tijdens zijn verblijf op de berg Sinaï ontvangen. Exodus 24, vers 16 tot en met 18. Israël moest door de Heere geregeerd worden. Zijn troon is boven de cherubs. De Heere wil wonen te midden van zijn volk. Maar is het wel mogelijk dat de Heere woont in een door mensen handen gemaakt gebouw? Ook Salomo stelt die vraag bij de inwijding van de tempel. Is het echt wel mogelijk dat u op aarde zou willen wonen? Zelfs de hoogste hemelen kunnen u niet bevatten. Laat staan deze tempel die ik heb gebouwd. 1 Koningen 8 vers 27. De tabernakel
moest de plek zijn waar de Israëlieten de Heere God konden ontmoeten en dienen. De Heer is de eeuwige koning. Laat alle volken dat goed beseffen en eerbied voor hem hebben. Zijn troon is boven de cherubs. De aarde is aan hem onderworpen en moet zich met diep ontzag onder hem stellen. Psalm 99 vers 1. Exodus 25 vers 9. Het moet een grote tent worden, een tabernakel. Ik zal u een voorbeeld laten zien en nauwkeurig omschrijven hoe ik het gemaakt wil hebben. Het Bijbelboek Hebreeën vertelt dat deze aardse tabernakel gemaakt werd naar een kopie van het echte heiligdom in de hemel. Hebreeën 8 vers 5. Hoe moeten we dit zien? Is er letterlijk een tabernakel in de hemel? De meningen over dit punt zijn verdeeld. De schrijver van het Bijbelboek Hebreeën schrijft in hoofdstuk 8: Christus is onze hoge priester en hij zit aan de rechterhand van God op de troon in de hemelen. Hij dient God in het hemelse heiligdom, in de ware tempel die door de Heere en niet door mensen gebouwd is. Volgens Hebreeën 8 vers 5 moest Mozes de tabernakel maken naar het voorbeeld dat hem door de Heere was getoond. Exodus 25 vers 40. Daaruit concludeert de schrijver van het Bijbelboek Hebreeën terecht, net als vele van zijn Joodse tijdgenoten, dat de aardse tabernakel een afbeelding was van een veel grotere hemelse realiteit. In Openbaringen 15 vers 5 lezen we: Daarna zag ik de tempel in de hemel, de tempel met de verbondstent, wijd opengaan. De aardse tabernakel is alleen een afbeelding, een gelijkenis, Hebreeën 9 vers 9, van de manier waarop God de Vader met de gelovigen wil omgaan. De hemelse tabernakel is door God zelf opgericht. Hebreeën 9 vers 11. Christus kwam als hoge priester van het nieuwe verbond dat wij nu hebben. Hij is de grotere en meer volmaakte tent in de hemel binnengegaan, die niet door mensen is gemaakt en niet tot deze wereld behoort. In Hebreeën 9 vers 24 wordt de hemelse tabernakel gelijkgesteld met de hemel zelf. Christus is binnengegaan in de hemel zelf. Nadat hij de hemelen was doorgegaan, is hij aangekomen in de eigenlijke woonplaats van God, de plaats van Gods troon. Daar zit hij aan de rechterhand van zijn Vader. Niet alleen in zijn persoon en in zijn hoge priesterschap is de Heer Jezus verheven boven de Levitische priesters. Maar ook zijn heiligdom is beter. De aardse tabernakel is een afbeelding van een veel grotere hemelse realiteit. In de volgende uitzending gaan we verder met de bouw van de tabernakel.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven.